0: Leg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Clara Live.

0: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
1: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
0: Ah ja?
1: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
2: Clara Live.

0: continuó.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Over zowat een half uur wordt het Nederlandse cruiseschip verwacht, waarop mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus in Tenerife. Op dat Canarische eiland zal het schip dan voor anker gaan. Een anderhalf uur later zouden de opvarenden dan aan land komen. Daarna worden al die mensen gerepatrieerd. Collega Matthias Stuyls is ter plaatse.
2: De lokale autoriteiten die hebben zich hier zowat 48 uur gegeven om heel die operatie te beëindigen. En dat komt omdat de zeeomstandigheden, dat die momenteel nog gunstig zijn voor zo'n operatie. Vanaf dinsdag zou het weer beginnen veranderen en wordt die sowieso al kritieke operatie wordt die veel moeilijker.
1: Aan boord zijn ook twee Belgische passagiers. Zij hebben geen symptomen van het hantavirus, maar ze zullen wel nauw opgevolgd worden. Eerst volgt een onderzoek in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en daarna moeten ze thuis in afzondering. In Boedapest is er gisteravond een groot volksfeest geweest na de eetaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee is er nu officieel een einde gekomen aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde Magyar de democratische instellingen te herstellen en de corruptie aan te pakken. In een toespraak in het parlement na zijn eetaflegging zei Magyar nog dat hij niet als een monarch zal heersen over Hongarije, maar dat hij zijn land zal dienen. Op het plein voor het parlement waren tienduizenden mensen samengekomen gisteravond om de nieuwe premier te vieren. In Libanon zijn gisteren meer dan 20 mensen omgekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Bij de slachtoffers zou ook een jong meisje zijn. Het Israëlische leger beweert dat het leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Hezbollah heeft in het noorden van Israël ook verschillende droneaanvallen uitgevoerd en daarbij raakten 3 Israëlische soldaten gewond. Sinds vorige maand is er officieel een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar aan beide kanten gaan de aanvallen dus desondanks door. In Weert in Nederland, vlakbij de Belgische grens, is de afgelopen avond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand veroorzaakte heel wat rook- en geurhinder. Daarom werd aan inwoners van de aangrenzende Belgische gemeente Bocholt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Door de wind zou de rook namelijk naar Bocholt trekken. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leiderclub Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. Door die zege vergroot club de voorsprong op nummer 2 Union tot 4 punten. Union speelt vanavond thuis nog wel tegen KV Mechelen. De aanvoerder van Brugge, Hans van Aken, was tevreden, maar vond wel dat zijn ploeg de wedstrijd sneller had moeten beslissen.
3: Hetzelfde een beetje als vorige week. Die kansen op 0-4, 0-5 moeten we afmaken. Dan in de tweede helft nog een paar goede kansen. Dus eigenlijk moet je een snelle 3-4-0 maken. Dan is het helemaal gedaan. Al bij al gewoon een perfecte avond. Hoor.
1: Het weer vandaag steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog. Het kwik zakt dinsdag tot 13 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Het is 7 uur. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Nederlandse cruiseschip waarop mensen besmet waren geraakt met het Hantavirus is aangekomen in Tenerife. Straks over zo'n anderhalf uur zouden de opvarenden dan aan land gaan en daarna zullen ze gerepatrieerd worden naar hun eigen landen. Collega Matthias Tuils is ter plaatse.
2: Wel, het was hier daarnet aanschuiven om het haventerrein opnieuw binnen te komen. Een echte file van journalisten, zo zou je dat kunnen noemen. En dat is niet zonder reden, want op de radar-app of een van de radar-apps kan je zien dat de Hondius, dat die intussen voor de kust van Tenerife ligt, die zal wellicht nog meer richting wal komen om daar voor anker te gaan. Dus ja, die operatie die zal plaatsvinden. Binnen hoeveel tijd, dat weten we voorlopig niet. En vannacht zag het er nog even onvoorspelbaar uit nadat de regeringsleider van de Canarische eilanden dat hij had gezegd dat er niet aan de voorwaarden voldaan is, dat de operatie te lang dreigt te duren omdat er te weinig passagiers op de vluchten, de repatriëringsvluchten, zouden worden ingepland, waardoor alles te lang zou duren en dat die dus niet kon doorgaan, de operatie. Maar het centrale gezag in Madrid heeft gezegd, we gaan er toch mee door en dat staat nu te gebeuren.
1: Op het schip raakten mensen dus besmet met het Hantavirus. 3 van hen zijn eraan overleden. Van de mensen die nu nog op het schip zitten, heeft niemand symptomen. In Boedapest was er gisteravond een groot volksfeest na de eedaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee kwam er een officieel einde aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement waren tienduizenden mensen gisteravond samengekomen om de nieuwe premier te vieren. In een toespraak na zijn eedaflegging was Magyar opvallend scherp voor de Hongaarse president. Dat zegt onze correspondent Stefan Bos.
3: Wat mij is bijgebleven is zijn oproep aan de president om af te treden. En dat heb ik nog nooit gezien tijdens mijn jaren hier in Hongarije. Hij zei tegen de president, u heeft gezegd dat de helft van het land bestaat uit insecten die uitgeroeid moesten worden. Ga nu alsjeblieft weg. Het is nu voor u de tijd om af te treden. En toen zei de president, nog altijd bestaat het vaderland. Maar het was een enorme harde confrontatie in het parlement die ik nog niet eerder heb gezien hier.
1: In Weert, in Nederland, vlakbij de Belgische grens, is gisteravond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand veroorzaakte heel wat rook- en geurhinder. Aan de inwoners van de aangrenzende Belgische gemeente Bocholt werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Door de wind zou de rook namelijk ook naar Bocholt trekken. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. Door die zegen vergroot Club de voorsprong op het nummer 2 Union tot 4 punten. Brugge-speler Brandon Mechelen vond het een terechte overwinning.
4: We hebben met vertrouwen gespeeld. We weten waarvoor we spelen en we gaan er alles aan doen om dat niet meer los te laten. Ja, we spelen met maturiteit, met vertrouwen, kwaliteit aan de bal, verdedigen, doet iedereen zijn job. Ja, voorlopig gaat het heel goed. Als wij onze wedstrijden winnen, dan is binnen.
1: De tweede in de stand Union speelt vanavond nog thuis tegen KV Mechelen. Steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag krijgen we kans op buien, maximaal tot 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken, maar zo goed als droog. Het kwik zakt dan tot 13 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op. Met Sander de Keren.
6: Een heel goede morgen, heel fijn dat u er al bij bent. Antonin Dvorak zet alle ramen open en laat de frisse lucht binnenkomen in zijn serenade voor strijkers.

We werken van een kleine 2 weken tijd, want dan had Dvorak in de lente van 1875 plots nieuwe muziek klaar. In een kleine 14 dagen deze serenade voor strijkers. En het was bijna gelukt om dit werk in première te brengen met de Wiener Philharmoniker, dankzij een goede vriend van Dvorak, een altviolist in het orkest. Maar Wenen was nog iets te afwachtend. Het was nog een beetje te vroeg. Dvorak was totaal nog niet bekend in Wenen. Uiteindelijk was de première in Praag en dirigeerde zelfs Leos Janáček een versie. Er werd deze serenade van Dvorak een echte hit. Hier hoorden we de Wiener Philharmoniker, dus uiteindelijk is het toch gelukt om het ooit te laten uitvoeren door de Wieners, hier onder leiding van Myung-Woon Chung. En we houden 1 viool over, want violist Randall Gooseby speelt hier deze Blues Forms, fantastische muziek voor solo viool van Coleridge Taylor Perkinson. We zitten in het jaar 1972.

Violist Randall Goosby. Je leerde hem kennen in 2021, toen met zijn debuutalbum Roots op het klassieke muzieklabel Decca, waar hij een ode brengt aan de African-American composers met de namen zoals William Grant Still, Florence Price en dus ook deze Coleridge Taylor Perkinson. Geboren in 1932, leefde tot 2004 en hij is vernoemd naar die andere componist Samuel Coleridge Taylor. Coleridge Taylor Perkinson was een duizendpoot. Hij schreef heel wat klassieke muziek, maar ook hij was een jazzpianist, schreef ook heel wat filmmuziek en maakte zelfs poparrangementen voor onder andere Marvin Gaye. En dit werk, deze Blues Forms, schreef hij in 1972 voor Sanford Allen. Hij was de eerste fulltime Afrikaans-Amerikaanse violist in het orkest van de New York Philharmonic. En hier hoorden we dus Randall Goosby. Dit is Florence Price.

Pyramid Song, een strafnummer van de Engelse alternatieve rockband Radiohead, maar hier dan in een nieuw jasje voor de stemmen van Voces 8 in een arrangement door Jeff Lawson. Het is eigenlijk ook bijna een klassieker op zich geworden. Straks nog wat koormuziek na 7:30 met een oud boeddhistisch gebed van Lili Boulanger, maar eerst nog een klassieker van Rameau, Les Indes Galantes.

0: Goedemorgen, het is 8:30, nieuws met Lode Roels. Het Nederlandse cruiseschip waarop mensen besmet zijn geraakt met het Hantavirus is aangekomen in Tenerife. Op dat Canarische eiland zal het nu voor anker gaan en daarna zullen de opvarenden daar het schip mogen verlaten. Daarna worden ze dan gerepatrieerd terug naar hun eigen land. Aan boord zijn ook twee Belgische reizigers. Zij hebben geen symptomen van het Hantavirus, maar ze zullen in ons land wel nauw opgevolgd worden. In Boedapest is er gisteravond een groot volksfeest geweest na de eedaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee is er officieel een einde gekomen aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. In een toespraak in het parlement na zijn eedaflegging zei Magyar dat hij niet als een monarch zal heersen over Hongarije, maar dat hij zijn land zal dienen. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. Door die zege vergroot Club de voorsprong op het nummer 2, dat is Union, tot 4 punten. Maar Union speelt vanavond thuis nog wel tegen KV Mechelen. Vandaag steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien, maxima tussen 15 en 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.
1: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Het Monteverdi Choir, London Symphony Orchestra, dirigent Sir John Eliot Gardiner. En de stem van solist tenor Julian Podger. Een fantastisch werk van Lili Boulanger. Veel weet ik er niet over. Maar wel dat het een heel mooie melodie is die heel sterk en zacht binnenkomt. Vieille prière bouddhique, een oud boeddhistisch gebed. Voor dus tenor, solo, koor en orkest. Een vertaling van het gebed in het Sanskriet dat Lili Boulanger cadeau kreeg van een vriendin die het had vertaald naar het Frans. En Lili schreef het in de jaren 1914-1917, maar de première was pas in 1921, 3 jaar na haar dood. Dit is Ravi Shankar met Philip Glass. Goedemorgen.

0: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
2: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
1: Ah ja?
2: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
3: Clara Life.

Sitaarspeler Ravi Shankar en Philip Glass. In 1990 maakten ze samen een album, Passages, met daarop ook onder andere deze ragas in minor scale. Want de Indiase muziek betekende ook voor Philip Glass het begin van zijn inzichten in zijn eigen minimal music. Hij was als student in Parijs. Hij moest Indiase muziek voor Ravi Shankar en voor de tablaspeler Alaraka transcriberen naar een partituur voor studiomuzikanten in Parijs. Maar Philip Glass zat toch wel met zijn handen in het haar, zeker wat betreft het ritme. Hij wist niet zo goed hoe hij dat moest vertalen naar een partituur met maten. En toen kreeg Glass een gouden tip dankzij de tablaspeler, want die zei dat hij zijn maatstrepen moest uitgommen, zodat het op de partituur één lange stroom was van noten, zonder die te moeten onderverdelen in een maat van bijvoorbeeld vier tellen. Nee, één lange stroom. All notes are equal, zei de tablaspeler. En dat was een heel goed inzicht voor Philip Glass. Dat principe zou Glass ook later nog heel veel toepassen in zijn eigen composities. Want ja, als je partituren ziet van Philip Glass, dan staan daar soms heel weinig maatstrepen in.

Twee keer Bertrand Chamaillou aan de piano voor de derde gymnopédie van Satie en daarvoor de tweede Gnossienne. Straks, na 8 uur, een lied van Franz Schubert dat hij niet heeft afgewerkt. Het is te zeggen wel de zangmelodie, maar niet de pianopartij. En we halen zo meteen ook nog eens onze nieuwe keuze van Clara boven, want die is sinds gisteren bekend en ik kan al verklappen, het is met muziek van Christoph Graupner. Maar nu nog even George Gershwin.

0: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het cruiseschip waarop mensen besmet raakten met het Hantavirus is aangekomen in Tenerife. In Hongarije was er gisteravond een groot volksfeest na de eetaflegging van Peter Magyar als nieuwe premier. En in het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Goedemorgen, het Nederlandse cruiseschip waarop mensen besmet zijn geraakt met het Hantavirus is dus aangekomen in Tenerife. Collega Matthias Tuyls, jij bent erbij, hoe is het daar?
1: Ja, zowat een uur geleden is de MV Hondius dan toch de haven van Granadilla binnengevaren. En het schip is intussen voor anker gegaan. Ik zie het hier recht voor mij liggen op zo'n 300 meter afstand, schat ik. Veel pers is hier aanwezig. Je hoort misschien ook een helikopter cirkelen. De mensen van de Guardia Civil, van de havenpolitie, die zijn massaal aanwezig. Wat ik wel nog niet kan zien is de aanwezigheid van de bussen die de passagiers naar de luchthaven zouden brengen. Die heb ik nog niet gezien. Voor de rest is het afwachten wanneer de operatie begint. Normaal gezien zou dat over een uur moeten beginnen plaatsvinden. Voorlopig dus stilte voor de storm.
0: Oké, dankjewel Matthias. Op het schip raakten mensen besmet met het Hantavirus. 3 ervan zijn er aan overleden. Van de mensen die nu nog op het schip zitten heeft niemand symptomen. Aan boord zijn trouwens ook 2 Belgische reizigers. Zij zullen als ze aankomen in ons land ook nauw opgevolgd worden. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een val uit een springkasteel. Het ongeval gebeurde tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De jongen nam daaraan deel met zijn club en was tussendoor aan het spelen op het springkasteel. Rond 2 uur in de namiddag is de jongen dan van het springkasteel afgevallen en op een omheining terechtgekomen. Hij werd nog overgebracht naar het UZ Gent, maar daar is hij overleden. In Boedapest was er gisteravond een groot volksfeest na de eetaflegging van Peter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee kwam er officieel een einde aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement waren honderdduizenden mensen bijeengekomen om de nieuwe premier te vieren. Correspondent Stefan Bos was erbij.
2: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op premier Keir Starmer toenemen na de forse nederlaag van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen. Volgens de Britse omroep BBC willen al zeker 30 Labour-parlementsleden dat Starmer opstapt als partijleider en dus ook als premier. Maar binnen de partijtop blijven de rangen voorlopig gesloten. De voormalige staatssecretaris Catherine West heeft zich gisteren wel officieel gemeld als mogelijke uitdager, maar zij maakt voorlopig weinig kans. Bij de verkiezingen verloor Labour zo'n 1500 zetels op lokaal niveau. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar. Zij halen vanuit het niets meer dan 1400 zetels. In Libanon zijn gisteren meer dan 20 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Het leger beweert dat het leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Hezbollah heeft in het noorden van Israël ook verschillende droneaanvallen uitgevoerd. Daarbij raakten 3 Israëlische soldaten gewond. Sinds vorige maand is er een officieel staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar aan beide kanten gaan de aanvallen desondanks dus door. De Europese omroeporganisatie EBU, dat is de organisator van het Eurovisie Songfestival, heeft de Israëlische openbare omroep op de vingers getikt. In een video op sociale media had de Israëlische kandidaat voor het Songfestival in verschillende talen opgeroepen om op zijn nummer te stemmen, en liefst nog 10 keer. Dat is het maximale aantal. Zo'n directe oproep voor 1 artiest of 1 lied mag niet. Na de kritiek over het Songfestival van vorig jaar, toen Israël expliciet stemmen had geronseld, heeft de EBU de regels veranderd en beslist dat kijkers nog maar 10 in plaats van 20 keer kunnen stemmen. Over de deelname van Israël zelf is er dit jaar ook veel te doen vanwege de genocide in Gaza en de oorlog in Libanon. Verschillende landen, waaronder Nederland, doen daarom niet mee aan het Songfestival. De eerste halve finale is komende dinsdag trouwens. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de 3e in de stand. Een verslag van Peter van den Bent.
3: Een al bij al makkelijke overwinning voor Club Brugge tegen Sint-Truiden dat toch een mate klein bleek en met maar 2-0 nog goed wegkwam. STVV begon wel ambitieus met voetbal vooruit en club nam een aarzelende start. Maar bij de eerste Brugse aanval na 12 minuten scoorde Trissol die 1-0. Club ging beter voetballen en beheerste en controleerde de rest van de wedstrijd met sprekend gemak. Van Aken miste twee grote kansen. Doelman Kokubo redde een paar keer sterk. Maar meteen na de pauze volgde de 2-0 dan toch via Forbes na een blunder van Taniguchi. Ook Kokubo prutste even mee en Merlin pakte een rode kaart op het uur. Goto trapte voor STVV één keer scherp op doel. Van den Heuvel redde knap. En voorts had Club er ook makkelijk 5 kunnen maken. Maar 2-0 dus en Club Brugge voorlopig 4 punten los. De druk ligt weer even bij Union.
0: En dat Union tweede in de stand speelt vanavond thuis nog tegen KV Mechelen. In de Challenger Pro League, dat is de vroegere tweede klasse, heeft Lommel nu ook de terugwedstrijd van de promotiefinale gewonnen. Bij Beerschot werd het 1-3. Lommel moet nu twee keer tegen eerste klasser Dender spelen en de winnaar van die dubbele ontmoeting die speelt dan volgend seizoen in de hoogste voetbalklasse. Het weer vandaag steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien, maxima tot 22 graden. Morgen een wisselvallige dag en ook 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken, maar zo goed als droog. Het kwik zakt dan tot 13 graden. We zaten op Tenerife bij het begin van dit nieuws. Daar is het Nederlandse cruiseschip gearriveerd waarop mensen besmet raakten met het Hantavirus. Op het Canarische eiland zal het nu voor anker gaan, het schip, en daarna zullen de opvarenden het mogen verlaten. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
5: Goedemorgen, we gaan even 200 jaar terug in de tijd naar het jaar 1826. En onze reisgids is bariton Samuel Hasselhorn en aan de piano Amiel Bouchakiewicz, want zij hebben voor een nieuwe album 20 liederen van Schubert gekozen die hij schreef in het jaar 1826. Onder andere dit lied over een bloem en een bron die tegen elkaar aan het praten zijn, want de bloem vraagt zich af of het water van de bron haar ooit zal bereiken. Die bloemen und der Quell.

Die bloemen und der Quell, een lied dat Frans Schubert niet heeft afgewerkt. De zangmelodie die stond vast, maar voor de pianobegeleiding zijn er alleen maar een paar schetsen bewaard gebleven. Maar een deel van de tekst is ook maar bewaard gebleven. Een paar pagina's die zijn verloren, want het nummer stopt heel abrupt in de originele partituur. En dan is het toch maar de vraag of het lied oorspronkelijk veel langer was of niet. Maar voor het nieuwe album van bariton Samuel Hasselhorn is dit lied, die bloemen und der Quell, speciaal afgewerkt door de pianist hier, de compagnon de goed van Samuel Hasselhorn, pianist Amiel Bouchakevits. En dat nieuwe album was afgelopen week onze keuze van Clara, maar sinds gisteren hebben we een nieuwe keuze. Die laat ik zo meteen eens horen. Eerst Xenia Sidorova op accordeon in The Fruit of Silence. Het is muziek van Peteris Vasks.

0: Fruit of Silence van de Letse hedendaagse componist Peteris Vasks. Hier hoorden we Xenia Sidorova op accordeon met het Estonian Festival Orchestra en dirigent Paavo Järvi. En nu is het tijd voor...
1: De keuze van Clara.
0: Ja, onze nieuwe keuze van Clara. Een nieuw album dat we hier op Clara echt de moeite vinden. En meer bepaald onze collega Renate Wijtjes. Want zij kwam gisteren haar keuze voorstellen in het gelijknamige programma hier op de radio. De keuze van Clara. En Renate legt de nieuwe cd van Il Gardellino in de vitrine. En zij hebben instrumentale sinfonia's van Christoph Graupner opgenomen. Samen met Florian Heyrink. En hier legt Renate eerst nog even uit wie die Christoph Graupner nu precies weer was.
2: We weten niet zoveel over hem. We weten dat hij tamelijk eigenzinnig was en dat hij ook een veelschrijver was. Hij heeft 1400 of meer kantates gecomponeerd. Wat weten we wel zeker over hem? Dat hij dus zijn opleiding heeft gevolgd aan die Thomas Schule in Leipzig. Daar heeft hij gestudeerd, bij Kuhnau onder andere. Dan is hij aan de Hamburgse opera actief geweest, om dan uiteindelijk in dienst te geraken, bijna 50 jaar lang, geloof het of niet, bij de vorst van Darmstadt. En die vorst, die had allerlei soorten muziek nodig, zoals dat was toen voor de kerk, hè, vandaar die 1400 cantates, maar ook voor andere gelegenheden. Die ging graag op jacht, die vorst, dus hij had dan jachtmuziek nodig. Maar tegelijkertijd was daar ook kamermuziek nodig, tafelmuziek was daar nodig. Dus hij schreef ook zeer veel instrumentale muziek.

De muzikanten van Il Gardellino onder leiding van Florian Heyrick en instrumentale muziek van Christoph Graupner. Deze sinfonia voor twee fluiten, twee horens, strijkers en basso continuo. Uit hun nieuwste album waar ze het typische karakter van Graupner willen laten horen van die sinfonia. Eigenlijk een soort van voorloper van de symfonie, zoals die niet veel later zou klinken bij Haydn en Mozart. Sinfonia was oorspronkelijk een soort van instrumentaal tussenstuk in langere werken, ook in langere kantaten. Ook Händel schreef symfonias en daarvoor en daarna werd er dan weer gezongen. Dus zo is dat genre, dat instrumentaal genre eigenlijk ontstaan. En ook wel mooi om te horen hoe dat gegroeid is doorheen de jaren, doorheen de carrière van verschillende componisten. En Graupner is toch wel een belangrijke naam in die symfonias. Hij schreef er 116 in totaal. En een paar daarvan ontdekken we dus op dat nieuwe album van Il Gardellino, dirigent Florian Heyrick. Onze nieuwe keuze van Clara. Na 8:30 nog eens een goeiemorgen van Igor Stravinsky. Eerst nog even Marta Argerich en Dagmar Klotwoe samen aan de piano voor deze sonate piano vierhandig van Francis Poulenc.

0: 8:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Nederlandse cruiseschip waarop mensen besmet zijn geraakt met het Hantavirus is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Het schip ligt momenteel op 300 meter van de wal. Rond 9 uur zouden de opvarenden dan dat schip mogen verlaten en daarna worden ze één voor één gerepatrieerd naar hun eigen land. Aan boord zijn ook twee Belgische reizigers. Ze hebben geen symptomen van het Hantavirus, maar ze zullen wel nauwlettend opgevolgd worden in ons land. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn gisteravond zo'n 200.000 mensen op straat gekomen om de eedaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier te vieren. Gisteren kwam er officieel een einde aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde Magyar de democratische instellingen te herstellen en de corruptie in het land aan te pakken. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. Door die zege vergroot Club de voorsprong op nummer 2, Union, tot 4 punten. Union speelt vanavond thuis nog wel tegen KV Mechelen. Steeds meer wolken de komende uren. Tegen het einde van de dag kans op buien, maximaal tot 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

De stemmen van Collegium Vocale Gent met Filip Herrewegen in de Psalmensymfonie van Igor Stravinsky, het laatste deel, het Alleluia. Geschreven voor de stad Boston, voor het Boston Symphony Orchestra, maar de première was in ons land in 1930 in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Ja, het was voor sommige mensen ook wel een korte, spannende nacht in Brussel, want gisteravond rond middernacht zijn de 24 halve finalisten bekendgemaakt voor de koningin Elisabeth.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Clara live.
3: Dit mogen ze spelen. Het cello-concerto van Michael Haydn.

En dat was cellist Jan Vogler in de finale uit het celloconcerto van Michael Haydn. De kans bestaat dus dat dit de komende weken nog veel zal te horen zijn, want het staat in de keuzelijst voor elke halve finalist op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En daar hoeft u niets van te missen, want vanaf morgen zijn we er met Clara elke dag live bij op de wedstrijd. En het is niet alleen voor de cellisten een hoogdag van het jaar, maar, of een, ja, een hoogperiode, een belangrijke maand dit jaar, maar ook voor onze collega's hier op Clara. Nicole van Opstal, Katelijne Boon, Clara de Dekker en het hele team ook achter de schermen zullen de komende weken het beste van zichzelf geven. Ik wens al mijn lieve collega's heel veel succes.

Suma van Arvo Pärt. We kennen het vandaag vooral in de instrumentale versie voor strijkers, maar oorspronkelijk schreef Pärt dit werk in 1977 voor stemmen. Dit waren de stemmen van het Hilliard Ensemble. Straks, na 9 uur, een mooi concerto van Bach, maar eerst nog eens gitarist Elliot Knuts met zijn Hymn of Hope.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het cruiseschip waarop mensen besmet raakten met het Hanta-virus is aangekomen in Tenerife. In Hongarije was er gisteravond een groot volksfeest na de eetaflegging van Peter Magyar als nieuwe premier. En in het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Heel goedemorgen. Op Tenerife, het Canarische eiland, wordt nu alles in gereedheid gebracht om de passagiers van de Hondias op te vangen. Op dat Nederlandse cruiseschip brak enkele weken geleden het Hanta-virus uit. Matthias Stuyls, je bent ter plaatse. Hè?
1: Ja, buiten het cirkelen van de helikopter hangt er momenteel een gespannen stilte hier in de industriehaven van Granadilla. Alle diensten die lijken er klaar voor, de pers ook. Ik zie Guardia Civiles in van die witte pakken, ja, die toch een beetje doen denken aan de tijden van 6 jaar geleden van corona. Maar niets wordt natuurlijk aan het toeval overgelaten. De boot zelf die ligt hier stil voor anker, zoals dat dan heet, op zo'n 300 meter van hier. En de operatie die kan nu elk moment beginnen.
0: Dankjewel, Matthias. En als de opvarenden aan het land zijn gekomen, dan zullen ze met bussen naar de luchthaven gaan. Dat zegt correspondente daar ter plaatse, ook Miral de Bruyne van op Tenerife.
2: Het is niet zo gek dat er juist voor is gekozen om hier het schip per anker te laten liggen. Door de ligging hier heel vlakbij het vliegveld, dus de mensen kunnen heel snel uiteindelijk naar de vliegvelden of vliegtuigen worden gebracht, was vannacht een beetje oneenigheid of bijvoorbeeld het Nederlandse vliegtuig al aangekomen zou zijn. Ik heb vanochtend met Buitenlandse Zaken gesproken dat het vliegtuig wel degelijk was aangekomen vannacht.
0: Ook de twee Belgische passagiers aan boord van het schip vliegen straks mee met de Nederlandse repatriëringsvlucht. In totaal zullen 29 opvarenden naar Eindhoven vliegen. De Belgen reizen daarna door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor een grondige medische evaluatie. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een val uit een springkasteel. Het ongeval gebeurde tijdens een jeugdvoetbaltoernooi gisteren. De jongen nam daaraan deel met zijn club en was tussendoor aan het spelen op een springkasteel. Rond 2 uur in de namiddag is de jongen dan van het springkasteel gevallen en op de omheining terechtgekomen. Hij werd nog overgebracht naar het UZ Gent, maar daar is hij overleden. In Boedapest kwamen gisteravond zo'n 200.000 mensen op straat voor een groot volksfeest na de eetaflegging van Peter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee kwam er officieel een einde aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement waren mensen samengekomen om de nieuwe premier te vieren. Correspondent Stefan Bos was daarbij.
3: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: 4 op de 10 ouders van kinderen van 5 jaar ervaren opvangstress. Dat geldt zowel voor koppels als voor alleenstaanden. Ze zeggen dat ze er vaak alleen voor staan en moeite hebben om opvang te vinden. Dat blijkt allemaal uit een grootschalig OESO-onderzoek. 2 op de 10 ouders zeggen dat ze niet genoeg op familie of vrienden kunnen rekenen wanneer het nodig is. Ook Ellen de Wit heeft als bewust alleenstaande moeder van 2 kinderen soms moeite om opvang te vinden.
4: Dat is niet altijd evident. De scholen zijn ook om 3:30 gedaan. Ze vallen ook al eens ziek en zelf wil je ook al eens tijd voor jezelf. Dus dan is het altijd even zoeken naar opvang. Ofwel probeer ik het zelf te doen, ofwel probeer ik te kijken of het mogelijk is binnen familie of binnen vrienden of babysits. Maar dat is natuurlijk ook weer een kostelijke zaak.
0: In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op premier Keir Starmer toenemen na de forse nederlaag van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen. Volgens de BBC willen al zeker 30 Labour-parlementsleden dat Starmer opstapt als partijleider en dus ook als premier. Maar binnen de partijtop blijven de rangen voorlopig wel gesloten. De voormalige staatssecretaris Catherine West heeft zich gisteren wel officieel kandidaat gesteld als mogelijke uitdager, maar zij maakt voorlopig weinig kans. Bij de verkiezingen verloor Labour zo'n 1500 zetels op lokaal niveau. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar en haalt vanuit het niets meer dan 1400 zetels. In Libanon zijn gisteren meer dan 20 mensen omgekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Het leger beweert dat het leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Hezbollah heeft in het noorden van Israël ook verschillende droneaanvallen uitgevoerd. Daarbij raakten 3 Israëlische soldaten gewond. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar aan beide kanten gaan de aanvallen desondanks dus gewoon door. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. En door die zegen vergroot Club de voorsprong op het nummer 2, Union, tot 4 punten. Union speelt vanavond thuis nog wel tegen KV Mechelen. Brugge-aanvoerder Hans van Aken is tevreden, maar vond wel dat zijn ploeg de wedstrijd sneller had moeten beslissen.
5: Hetzelfde een beetje als vorige week. Die kansen om 0-4, 0-5 moeten we afmaken. Dan in de tweede helft nog een paar goede kansen. Dus eigenlijk moet je een snelle 3-4-0 maken. Dan is het helemaal gedaan. Al bij al gewoon een perfecte avond. Ja.
0: Het weer om af te ronden. Vandaag steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken, maar zo goed als droog. Het kwik zakt dan tot 13 graden. We zaten op Tenerife bij het begin van dit nieuws. Daar is het Nederlandse cruiseschip aangekomen waarop mensen besmet raakten met het Hantavirus. Op dat Canarische eiland zal het nu voor anker gaan en daarna zullen de opvarenden het schip mogen verlaten om terug te vliegen naar hun eigen land. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
7: Goedemorgen, vandaag zetten we onze moeders in de bloemetjes. En de bloemetjes die worden nog kleurrijker met deze muziek van Bach.

0: In april deelde ze een video waarin ze aan de piano zat met een zwangere buik. Pianiste Beatrice Rana, voor haar dus ook een heel bijzondere moederdag dit jaar. Hier speelde ze het klavierconcerto van Bach in Mi Groot met daaruit de finale. Samen met Amsterdam Sinfonietta, onder leiding van violiste Candida Thompson. En het is vandaag niet alleen moederdag, het is vandaag ook een beetje Shostakovich-dag.
1: Clara staat op. Met Sander de Keren.
0: Want onze nieuwste aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek op VRT Max gaat over het eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich. Maar u bepaalt of ik dat eerste celloconcerto ook effectief laat horen of niet. Dus ofwel horen we straks cellist Mstislav Rostropovich in de finale uit dat eerste celloconcerto.

En dan zitten we helemaal in de sfeer van de nieuwe aflevering van onze podcast. Ofwel laat ik straks toch iets anders horen. En dan wordt het niet het eerste celloconcerto, maar wel het tweede van Shostakovich.

Ook met Rostropovic op cello. Dan straks misschien wel een zeer traag openingsdeel uit dat tweede celloconcerto van Shostakovich. Dus ook wel, ja, dat is toch iets minder bekend, denk ik. Maar u bepaalt wat het mag worden. Dat bepaalt u nu via de Klara-app. Ofwel het eerste celloconcerto van Shostakovich zometeen, of toch is dat tweede. Laat het me nu weten. U hebt 5 minuten.

Harpiste Ashley Jackson met haar mooie debuutplaat Take Me to the Water, met daarop onder andere deze Deep River van Samuel Coleridge Taylor. Marleen houdt van verrassingen op zondagochtend en voor haar mag het dus het tweede celloconcerto zijn van Dmitri Shostakovich, laat ze weten in de app. Of zoals Lucille zegt, die man heeft wat te vertellen. Het tweede concerto vindt Lucille best spannend, dus ook zij kiest voor nummer 2. Prus kiest dan weer voor het eerste celloconcerto, maar het tweede is ook goed hoor, zegt ze, via de Clara-app. Els kijkt uit naar de Koningin Elisabeth-wedstrijd en dus denkt Els vooral aan het eerste celloconcerto, dat waarschijnlijk toch wel weer in de finale zal gespeeld worden. Maar ik merk dat heel veel luisteraars nieuwsgierig zijn naar dat tweede. Wel, dit is Mstislav Rostropovich met Boston Symphony Orchestra, dirigent Seiji Ozawa, in dat openingsdeel uit het verstillende, maar soms ook snijdende tweede celloconcerto van Shostakovich.

0: Ja, Mstislav Rostropovich met Boston Symphony Orchestra, Seiji Ozawa dirigent, in dit dreigende, troostende, cynische en pure openingsdeel uit het tweede celloconcerto van Dmitri Shostakovich, of melancholisch, zoals Muriel laat weten via de Clara-app. Rostropovich speelde dit werk in première in 1966 in Moskou voor toen de 60ste verjaardag van de componist Dmitri Shostakovich. En als u alles over Shostakovich wilt weten komen, luister dan zeker ook naar onze nieuwste aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek op VRT Max. Nu saxofoon met Ellie Broekmans, onze twintiger van deze week. Ellie speelde een concert in onze toetsstudio hier op VRT met haar ensemble Mania. En hier legt ze eerst nog even kort uit wat de inspiratie was voor dit nummer Turin.
1: Turin, dat staat voor Turin-la-Grosse. Dat is het dorpje waar ik ben opgegroeid met mijn ouders in een huisje. In de Walen, om het zo te zeggen. Met niet zoveel in de omgeving, maar ik heb daar een heel goede jeugd gehad. We hadden een grote tuin en er was een beekje rond onze tuin. We hebben daar heel veel goed kunnen spelen.
2: De twintigers.

Turin van saxofoniste Ellie Broekmans, onze twintiger deze week. Op VRT Max ontdekt u haar concert dat ze speelde in de Toetsstudio samen met Jarno Hoedemakers aan de piano, Umberto Odone op drums en Toon Rumen op contrabas. Ze noemen zich samen Mania. Goedemorgen, het is tijd voor Mozart.

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Clara Live.

0: Mooi gebalanceerd. Chamber Orchestra of Europe met dirigent Nicolaus Harnoncourt in het openingsdeel uit de 40ste symfonie van Mozart natuurlijk. Het is zondag, dus dat betekent...
1: Clara staat op met Sander de Kerig.
0: Dat je op dit moment op VRT Max al kunt luisteren naar de nieuwe aflevering van De Jaren. En deze week praat Helene de Bruyne met Anja Meudenbelt. Zij krijgt dit jaar de PC Hoofdprijs, de belangrijkste staatsprijs van Nederland is dat. En daar staat Anja Meudenbelt zelf van te kijken. Ze dacht dat ze daar als feministische activiste veel te controversieel voor was, maar de jury vindt haar oeuvre indrukwekkend. Ze is trouwens de eerste vrouw die de prijs krijgt voor verhalend proza. Anja Meudenbelt schrijft al een halve eeuw, ze is nu de 80 voorbij en ze geeft toe dat ze haar ideeën voortdurend heeft moeten bijschaven. En net dat is haar sterkte. Op school werd ze nog Adriaan of Atje genoemd, omdat ze zich soms gedroeg als een van de jongens. Daarmee zat ze in het beste kamp, zo dacht ze, maar later besefte ze hoe problematisch dat was geweest. In de jaren 60 en 70 stortte ze zich in de seksuele revolutie, maar toen gingen haar ogen pas echt open, vertelt ze aan Helene de Bruyne in De Jaren.
2: Meestal was het niet leuk, een one-night stand. En dat blijkt ook uit onderzoek. Mannen doen daar hun best niet voor. Maar als het nou eens wel leuk was, het was echt fijn met de seks, dan werd ik verliefd. Dat was niet de bedoeling. En daar, dan zat ik weer thuis te wenen bij de telefoon die niet ging, omdat hij na drie keer dacht van dat was het en nou gaan we weer wat anders doen. Dat was de seksuele revolutie waar ik mij geheel en al in had gestort. En ik dacht van, dit gaat gepaard met ook wederkerige liefde. En een man en een vrouw die elkaar echt waarderen en elkaar serieus nemen. En niet alleen maar voor een one-night stand. En dat viel mij niet mee. Mannen dachten, oh, eindelijk kunnen we heel goedkoop aan de seks komen. En hoef je niet echt eerst een echte relatie te beginnen. Die dachten, joepie, dit is nu gratis.
0: Anja Meudenbelt is de gast deze week in het programma De Jaren. Elke zondagnamiddag om 5 uur hier te horen op Clara. Maar nu al te beluisteren als podcast op VRT Max. Niet van gisteren. Dat zijn de memoires die van Anja Meudenbelt verschenen zijn. En ook haar klassieker De Schaamte Voorbij uit 1976 is nu ook heruitgegeven. En Anja Meudenbelt krijgt dus de PC Hoofdprijs op 21 mei in het Literatuurmuseum in Den Haag.

Twee stukjes voor piano van Gustav Holst door Anthony Goldstone. We gaan al fluitend richting 10 uur met die mooie melodieën van Toots Tielemans in Days of Wine and Roses van Henry Mancini. Straks na 10 uur is er Walden met Kathleen van Bavel. Maak er een mooie zondag van, een zonnige dag, ook hier op Clara.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de passagiers van de Hondias op te vangen. Dat Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak, is vanochtend aangekomen op het Canarische eiland. De komende uren worden alle passagiers van boord gehaald met bootjes, daarbij ook twee Belgische reizigers. Collega Matthias Tuyls is ter plaatse en zegt dat de hele operatie nu elk moment kan starten.
1: Er hangt hier een gespannen stilte in de haven van Granadilla, omdat de operatie, omdat die nu elk moment zou kunnen beginnen. Er zou nog een medisch inspectieteam aan boord zijn voor een laatste check-up. En dan zouden die passagiers met dus die bewuste bootjes per vijf aan de wal worden gebracht. Van daaruit gaat het meteen de bus op en dan snel naar de luchthaven Tenerife Sur om zo snel mogelijk te vertrekken. Maar voorlopig zijn we allemaal nog in blijde verwachting. Hier pers is massaal aanwezig voordat dat zal gebeuren.
0: Op het schip raakten enkele passagiers besmet met het Hantavirus. Drie mensen zijn overleden. Van de opvarenden die nu nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een val uit een springkasteel. Het ongeval gebeurde gisteren namiddag tijdens een voetbaltoernooi. De jongen nam daaraan deel met zijn club en was tussendoor aan het spelen op een springkasteel. Rond 2 uur in de namiddag is de jongen dan van dat springkasteel gevallen en op een omheining terechtgekomen. Hij werd nog overgebracht naar het UZ Gent, maar daar is hij overleden. 4 op de 10 ouders van kinderen van 5 jaar ervaren opvangstress. Dat geldt zowel voor koppels als voor alleenstaanden. Ze zeggen dat ze er vaak alleen voor staan en moeite hebben om opvang te vinden. Dat blijkt uit een grootschalig OESO-onderzoek. 2 op de 10 ouders zeggen dat ze niet genoeg op familie of vrienden kunnen rekenen wanneer het nodig is. Ellen de Wit heeft als bewust alleenstaande moeder van 2 kinderen soms ook moeite met opvang vinden.
2: Ofwel probeer ik het zelf te doen, ofwel probeer ik te kijken of het mogelijk is binnen familie of binnen vrienden. Ik probeer dat wel tot een minimum te beperken, omdat ja, die mensen ook allemaal hun leven hebben en hun eigen dingen. En anders zijn er ook nog altijd het netwerk van babysits. Maar dat is natuurlijk ook weer een kostelijke zaak.
0: Koningin Mathilde is vanochtend vertrokken op economische missie naar Turkije, samen met 5 ministers en een ruime delegatie van zakenmensen. Turkije ligt strategisch erg goed als toegangspoort tussen Europa en Azië en het is ook een belangrijke NAVO-bondgenoot. Collega Pascal Mertens, jij reist ook mee. Waarom leidt koningin Mathilde deze missie?
3: De koning had het haar gevraagd toen prinses Astrid hem eind vorig jaar zei dat ze ermee moest stoppen van de dokter. Normaal gezien zou natuurlijk kroonprinses Elisabeth die missies gaan leiden, maar zij studeert nog. Ze studeert eind deze maand af in Harvard. En Mathilde, zo vertelde ze me, wil haar dochter toch nog wat tijd geven. En dus leidt zij ze dit jaar en volgend jaar tot Elisabeth ze dan kan overnemen. En ja, Mathilde heeft er ook ervaring mee. Hè? Als prinses is ze veel mee geweest met Filip toen die als kroonprins de missies leidde. Ook op de laatste missie naar Turkije in 2012 was dat 9 maanden voor de troonswissel. Dus ze keert nu even terug naar haar leven als prinses.
0: Pascal, dankjewel. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen zwaar gewond geraakt bij een parachutesprong. 1 van hen verkeert nog altijd in levensgevaar. De 2 zouden tijdens de sprong tegen elkaar gebotst zijn en daarna een hoogspanningskabel hebben geraakt. 1 van hen viel dan ook nog eens in een rivier, maar kon daar wel worden gered. Waarom ze tegen elkaar zijn gebotst tijdens de sprong is voorlopig nog niet duidelijk. Steeds meer wolken vandaag. Tegen het einde van de dag krijgen we kans op buien, maxima tot 22 graden. Morgen een wisselvallige dag en nog 16 graden in het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: De Frans-Italiaanse mezzosopraan Léa Desandré dartelt met flair tussen opera en liefdesliederen. Ze zingt Mozart en Rossini tijdens een galaconcert met het Belgian National Orchestra en brengt een eerbetoon aan de Sound of Music Broadway-ster Julie Andrews. Op 13 mei en 13 juni in Bozar. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.

0: Walden met Kathleen van Bavel.
1: Goedemorgen, heel fijn dat u er weer bij bent. Ik zou Walden vandaag willen beginnen met een heel toepasselijk gedicht van Carla Mulders. Het is een gedichtje dat ik terugvond in de poëziekalender van Plint. Welkom heet het. De deur wagenwijd open, het poezeluikje wappert. Een vlinder fladdert binnen, is welkom. Jij ook. Bij deze dus meer dan welkom.

Een lied dat William Byrd componeerde als loflied voor koningin Mary Tudor. Crowned with flowers and lilies, gekroond met bloemen en lelies. Symbool voor zuiverheid en waardigheid. We hoorden sopraan Anna Crooks en Ifa Giolini. En daarvoor speelden Giovanni Antonini en Sheng Fang Xu op hun blokfluiten eigen muziek, geïnspireerd door Byrd. Byrd en de vogel, Byrd en de Byrd. En dit is van een jongere tijdgenoot van William Byrd, Tobias Hume, een Schotse gambist en beroepssoldaat. Hume was kapitein in het leger, maar wel een kapitein met een gevoelige ziel. Van hem speelt Mime Yamahiro, Love's Farewell.

Uit een recent album Amidst the Shades, Mime Yamahiro met Love's Farewell van Tobias Hume. Naar het jaar 1562 nu, want toen werd er nieuwe muziek uitgegeven van de Henegouwse polyfonist Orlandus Lassus. Zijn vijfstemmig motet Veni in Hortum Meum op een tekst uit het Hooglied of het Lied der Liederen. Een liefdesgedicht vol natuurbeelden, heel sensueel. Of wat dacht u hiervan? Kom in mijn tuin, mijn geliefde, mijn bruid. Ik proef de geur van mirre en kruiden om me heen. Ik geniet van honing zoet als de raad en van wijn die zacht is als melk.

Les Voix Baroque, onder leiding van Steven Stubbs, Veni in Hortum Meum. Kom in mijn tuin, muziek van Orlandus Lassus uit zijn Sacre Canciones, op een tekst uit het Hooglied. En Lassus kon maar niet genoeg krijgen van dat Hooglied, want hij componeerde ook nog eens een mis op een melodie van zijn eigen motet, Veni in Hortum Meum. Dit zijn enkele delen uit die mis door het Brabant Ensemble, onder leiding van Steven Rice.

Het Brabant Ensemble onder leiding van Steven Rice met een selectie uit de Missa Super Veni in Hortum Meum. Een missa die Orlandus Lassus componeerde op de melodie van zijn eigen motet Veni in Hortum Meum. Kom in mijn tuin op een tekst uit het Hooglied. Heerlijke polyfonie voor deze zondagvoormiddag. Onlangs bracht pianiste Shani Di Luca een album uit, Renaissance, met daarop piano-arrangementen van muziek uit de Renaissance en de barokperiode. Di Luca wil daarmee een repertoire dat doorgaans ver van de piano staat opnieuw onder de aandacht brengen. Ze wil die oude muziek letterlijk een nieuw leven geven. Dit is een selectie daaruit. We beginnen met Panis Angelicus, Hemelsbrood, van Palestrina, gevolgd door een adagio van Händel.

Deze keer van een aria van Johann Sebastian Bach, Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen, uit een van zijn cantates. Een aria waarin Bach laat horen dat zelfs een zachte, bescheiden stem waarde heeft, zolang ze maar oprecht is. Nadien horen we de originele versie van die aria met sopraan Sibylla Rubens.

Ja, mooi hè, deze aria van Bach met die prachtige vioolsolo daarbij. Auch mit gedämpften Schwachenstimmen uit zijn kantate Bachwerken Verzeichnis 36. Hier met sopraan Sibylla Rubens en Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Een goede 30 jaar ouder dan Bach was Georg Muffat. Muffat werd geboren in 1653 in Megève. Een klein bergdorpje is dat aan de voet van de Mont Blanc. Van zijn geboortehuis blijft niets meer over, maar het landschap rondom bestaat natuurlijk nog wel altijd. Alpenweiden, dennenbossen en brede uitzichten op de bergen. Megève lag toen op het kruispunt van Franse, Duitse en Italiaanse invloeden. En het zijn precies die drie stijlen die Muffat later in zijn muziek zou samenbrengen. De elegantie van de Fransen, de zangerigheid van de Italianen en de degelijkheid van de Duitsers. Van hem speelt Le Muffatti, onder leiding van Philippe, of Peter van Heijgen liever, nu een Passacaglia.

0: Le Mouffaté onder leiding van Peter van Eijgen met een Passacaglia uit de vijfde sonate van Georg Muffat.
1: Walden met Kathleen van Bavel.
0: En deze is van Joseph Haydn door het Kammerorkester Basel onder leiding van Giovanni Antonini.

Uit een keuze van Clara, Kammerorkester Basel onder leiding van Giovanni Antonini met het Adagio en de 55ste symfonie van Joseph Haydn. Ma semplicemente schreef Haydn er nog bij, langzaam maar heel eenvoudig, zonder versiering. Ja, minder is meer, moet hij gedacht hebben. En dan heb ik nog een vakantietip voor u, want wie van plan is deze zomer naar het westen van Finland te trekken, kan misschien het kuststadje Uusikaupunki eens bezoeken. Dat is de geboorteplaats van de Fins-Zweedse componist Bernard Henrik Krusell. Jaarlijks wordt daar in juli een muziekfestival gehouden ter ere van de componist. Een festival waarin de houtblazers centraal staan. Want Krusell was naast componist ook klarinetist en schreef bijgevolg heel wat muziek voor blazers, zoals dit klarinetkwartet.

Erich Hoeprich op klarinet en enkele leden van het London Haydn Quartet met de romance uit het eerste klarinetkwartet van Bernard Henrik Crusell. Een componist geboren in het Finse kuststadje Uusikaupunki. Een bijzonder stadje met een van de grootste en best bewaarde houten wijken van Finland. Met zijn 600 houten huizen lijk je er helemaal teruggeworpen in de tijd. Ook de natuur rond Uusikaupunki zou verrassend zijn. Je vindt er eilandjes terug, vogelrijke baaien, bossen en rustige wandelpaden, waarbij de zee nooit veraf is. Ik ruik de zoute lucht al. Muziek nu van Franz Schubert uit de jongste plaat van bariton Samuel Hasselhorn. Wiegelied, lied over een kind dat langzaam in slaap valt, met beelden van rozen, gouden lokken en engelen.

Dat gevoel dat je hebt als je iemand terugziet die je lang hebt moeten missen, daarover gaat Vida zijn. Een liefdeslied van Franz Schubert, hier met bariton Samuel Hasselhorn en Amiel Bouchakevits aan de piano. Mooi, mooi. En met de koningin Elisabeth wedstrijd die nu van start gegaan is, morgen begint de halve finale, heb ik het celloconcerto mee van Antonin Dvorak, het langzame deel daaruit. Daarin verwerkt Dvorak het lievelingslied van zijn schoonzus Josefina, die toen ernstig ziek was. Op die manier wou hij haar een hart onder de riem steken. Raphaël Jouan speelt cello.

0: Uit een recent album, Raphaël Jouan Salo en het Orchestre National de Metz Grand Est, onder leiding van David Rijland, met het langzame deel uit het celloconcerto van Antonin Dvorak, een concerto dat we de komende weken wel een paar keer zullen horen.
1: Walden, met Kathleen van Bavel.
0: En ja, Dvorak schreef dat celloconcerto in 1894 tijdens zijn verblijf in New York. En daar komt ook de volgende muziek vandaan uit Amerika, de Colorado Trail. Bewerking voor harp van een oude cowboy ballad door de Frans-Amerikaanse harpist Marcel Grandjani.

Joost Willemsen op harp met de Colorado Trail van Marcel Jean, Grand Janie, liever, jawel. Ze is een van onze twintigers dit seizoen, Sabra El Bari, in een veelzijdige sopraan die thuis is in verschillende genres, of het nu om klassiek, chanson of jazz gaat. Hier is ze met When Sunny Gets Blue van Marvin Fisher.

In A May Morning van John Ireland met Aline Puybolle aan de piano. Een ode aan een voorjaarsmorgen op Guernsey, een van de eilanden voor de kust van Normandië. En we eindigen Walden op het water met Matin sur l'eau van Jacques Ibert. Maak er nog een heerlijke zondag van en veel luisterplezier zo dadelijk met Robbe in Clara Serveert.

0: Brussels Philharmonic presenteert Dvorak 8. Een symfonie vol frisse levenslust, boheemse volksmuziek en onweerstaanbare dansritmes. Onder leiding van muziekdirecteur Kazushi Ono. Op 23 en 24 mei in Flagey. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara.
1: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een ongeval op een springkasteel. Op Tenerife verloopt de evacuatie van de passagiers van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken traag. En koningin Mathilde is vertrokken op economische missie naar Turkije. Goedemiddag, er zijn meer details bekend over het dodelijk ongeval tijdens een voetbaltoernooi gisteren in Hamme in Oost-Vlaanderen. Daarbij is een jongen van 7 overleden die op een springkasteel aan het spelen was. Wim de Mazeneer, wat weten we intussen?
2: Wel, volgens de eerste vaststellingen zou een windvlaag het springkasteel hebben weggeblazen. Het stond vlakbij ijzeren omheiningen en een van de kinderen zou dan ongelukkig gevallen zijn op of tegen die omheining. De jongen is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen. 3 andere kinderen zijn licht gewond geraakt, zegt de burgemeester van Hamme, Sophie Peters.
3: Het gaat dan over kleinere verwondingen. De ouders zijn op eigen kracht naar de huisarts of naar het ziekenhuis gegaan. We hebben daar ook niets meer van vernomen, dus wij gaan ervan uit dat dat goed nieuws is.
2: Volgens de burgemeester was het springkasteel trouwens geplaatst door een professionele firma. Maar wat er precies is misgelopen, moet dus nog verder onderzocht worden. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft daar een deskundige voor aangesteld. De voetbalclub van Hamme laat weten dat ouders, kinderen en medewerkers van de club er deze namiddag terecht kunnen voor een gesprek.
1: Oké, Wim, dankjewel. In Tenerife is de evacuatie van het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken volop aan de gang. De 147 passagiers en bemanning worden met kleine bootjes aan land gebracht en vertrekken daarna met bussen naar de luchthaven. De evacuatie verloopt langzaam. De 2 Belgische reizigers zijn nog altijd aan boord. De hele operatie is in handen van de Spaanse overheid, maar ook Nederland helpt mee met de coördinatie en organiseert een repatriëringsvlucht. Ook de 2 Belgen zullen meevliegen naar Nederland. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur in Spanje, Roel Nieuwekamp.
4: Nederland is de vlaggenstaat, zoals dat heet. Nederland coördineert de consulaire bijstand ook van andere landen. Dus we zijn ook met een hele ingewikkelde puzzel bezig, omdat er 23 nationaliteiten aan boord zijn. En die moeten natuurlijk allemaal weer terug naar hun eigen land, op een veilige manier. En het moet ook heel snel. Ons coördinatiecentrum in Nederland heeft die hele ingewikkelde puzzel gelegd. En dat is vraag en aanbod. Wij hebben een aanbod gedaan en een aantal landen zijn erop ingegaan, waaronder België. Maar ook we nemen Japan er mee, mensen uit Argentinië.
1: In totaal zullen 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. De 2 Belgen reizen daarna door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor een medische evaluatie. Aan het fort van Breendonk wordt ook dit jaar de overwinning op het fascisme in 1945 herdacht. Vakbonden en kunstenaars delen samen het podium. Hun belangrijkste boodschap is dat burgers ook vandaag waakzaam moeten blijven tegenover extreem rechts. En op deze moederdag zijn er ook moeders aanwezig die het belangrijk vinden om hier met hun kind te zijn.
5: Dat maakt deel uit van de waarden die wij hem willen meegeven. Ik denk dat er tegenwoordig veel te nonchalant wordt omgegaan met het verleden en dat er geen lessen worden getrokken. Hè.
6: Ik maak mij serieus zorgen over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Want zoals het nu gaat, we gaan meer en meer naar een maatschappij die verrechtst van onverdraagzaamheid. Ik vind het angstig eigenlijk.
7: Nooit geen fascisme meer, nooit geen oorlog meer. Dat is de belangrijkste boodschap die we in deze maatschappij kunnen uitdragen, denk ik.
1: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het fort van Breendonk in de provincie Antwerpen gevangenen van de nazi's ondergebracht en gemarteld. Koningin Mathilde is vanochtend vroeg vertrokken op economische missie naar Turkije, samen met 5 ministers en een ruime delegatie van zakenmensen. Sinds prinses Astrid op doktersadvies moest stoppen met het leiden van die missies, nam koningin Mathilde de fakkel over. Collega Pascal Mertens reist mee en zegt dat het een belangrijke missie wordt.
8: Deze missie is de grootste ooit van ons land naar Turkije met maar liefst 428 deelnemers. Want door de geopolitieke onzekerheid willen ondernemers nu eigenlijk graag business doen met bevriende landen of nabije landen. En Turkije is het allebei. Het ligt fantastisch. Het is het toegangspoort tussen Europa en Azië. Een veilig land in het Midden-Oosten en ook de springplank naar Afrika. En het is een NAVO-bondgenoot. En economisch al sterk verbonden met de EU via de douane-Unie. Turkije staat op een keerpunt. Het wil bedrijven aantrekken in nieuwe sectoren, zoals defensie, duurzame energie, technologie. Dat staat dus op het programma. En ook de veiligheid van havens en luchthavens.
1: Israël heeft twee activisten van de Gaza-vloot Flotilla het land uitgezet. Het gaat om een Spanjaard en een Braziliaan. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot die probeert om de Israëlische blokkade van Gaza te doorbreken. Twee weken geleden heeft het Israëlische leger de hulpvloot onderschept voor de kust van het Griekse eiland Kreta. In totaal zijn toen zo'n 175 pro-Palestijnse activisten opgepakt door Israël. De meeste van hen zijn daarna naar Griekenland gebracht, maar de twee organisatoren zijn dus een tijd lang vastgehouden. Naar welk land de twee nu zijn uitgezet, is niet bekendgemaakt. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een aanslag op de politie zeker 15 doden gevallen. Een zelfmoordterrorist is er met een autobom ingereden op een politiepost. Verschillende gewapende militanten hebben de controlepost ook bestormd. De aanslag gebeurde vlakbij de grens met Afghanistan. Die regio wordt al tientallen jaren geteisterd door geweld. Volgens de Pakistanse regering is het aantal aanslagen gestegen sinds de Taliban opnieuw aan de macht zijn in buurland Afghanistan. Het weer, er komt meer bewolking aan, maar in Vlaanderen zou het wel droog blijven. Maximaal vandaag tot 22 graden. Vanavond en vannacht regen in het centrum van het land. Morgenochtend trekt die regen stilaan weg. Daarna opklaringen, maar na de middag opnieuw regen bij 14 graden. Dinsdag bewolkt met een lokale bui, woensdag opnieuw onstabieler. En het blijft de hele tijd fris, niet warmer dan 15 graden. Het dodelijke ongeval met een springkasteel gisteren in Oost-Vlaanderen, dat zat vooraan in het nieuws. Een windvlaag zou dat springkasteel hebben weggeblazen tot tegen een omheining. Vier kinderen raakten daarbij gewond. Eén jongen van 7 heeft het niet overleefd. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara. Clara serveert. Met Robbe van Dijk.
9: Dag lieve mensen, welkom bij Clara Serveert. We nemen meteen de vlucht vooruit deze middag met iets heel uitzonderlijks. Een prachtige ontvoering, want dit is de ouverture van die Entführung aus dem Serail van Wolfgang Amadeus Mozart.

Een explosief begin van deze zondagmiddag met La Cetra Barokorkester Basel en dirigente Andrea Marcon. Ook Jean-Baptiste Lully zat in een lichtjes explosieve periode toen hij deze toneelmuziek schreef voor Le Bourgeois Gentilhomme. Het slagwerk knalt in deze ceremonie Turk.

0: Muziek van Jean-Baptiste Lully met La Petite Bande en dirigent Gustave Leonhard. En daarnaast ook nog de stemmen van sopraan Rachel Jacquard, contratenor René Jacobs en bariton Sigmund Nimskern.
1: Clara serveert. Met Robbe van Dijk.
0: We hebben al wat spektakel gehad vandaag met intense muziek, dus ik ga zorgen voor wat tegengewicht nu. Deze romance van Joseph Haydn is een pak minder grillig, maar precies dat is de kracht van dit deeltje uit zijn Koninginnensymfonie.

0: Lézard Florissant en dirigent William Christie met een deeltje uit de Koninginnensymfonie van Joseph Haydn.
1: Clara serveert met Robbe van Dijk.
0: Het Symfonieorkest van de Munt repeteert in de Fiocco. Dat is hun repetitieruimte en die plek heet niet zomaar zo. Ze is genoemd naar de componist Joseph Hector Fiocco, een Belg die Brusselse barok schreef. En dat klinkt ongeveer zo.

0: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
1: Onmogelijk.
0: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
1: Onmogelijk.
0: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
2: Clara Life.

Klaveciniste Christine Wouters met Belgische muziek van componist Joseph Hector Fioco. Nu een Frans chanson uit vervlogen tijden. Sopraan Françoise Masset zingt en Françoise Thiard speelt de prachtige pianobegeleiding. Vooral de stukjes tussen de strofes vallen op. Ja, die klinken helemaal open. Ik kan het moeilijk anders omschrijven, maar u zal zo wel snappen wat ik bedoel. Dit is Mon Bel Ami.

Een mooi uitgerokken einde aan dit oude liedje uit Frankrijk, Mon Bel Ami. Bijna 1 uur ondertussen, bijna tijd voor nieuws na Olga Paschenko en Il Gardellino met een allegro van Mozart. Tot zo.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een ongeval op een springkasteel. Op Tenerife verloopt de evacuatie van de passagiers van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken langzaam. En koningin Mathilde is vertrokken op economische missie naar Turkije. Er zijn meer details bekend over het dodelijk ongeval tijdens een voetbaltoernooi gisteren in Hamme in Oost-Vlaanderen. Daarbij is een jongen van 7 overleden die op een springkasteel aan het spelen was. Wim de Mazeneer, wat weten we intussen?
1: Volgens de eerste vaststellingen zou een windvlaag het springkasteel hebben weggeblazen. Het stond vlakbij ijzeren omheiningen en een van de kinderen zou ongelukkig gevallen zijn op of tegen die omheining. De jongen is nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen. 3 andere kinderen zijn licht gewond geraakt, zegt de burgemeester van Hamme, Sophie Peters.
2: Het gaat dan over kleinere verwondingen. De ouders zijn op eigen kracht naar de huisarts of naar het ziekenhuis gegaan. We hebben daar ook niets meer van vernomen, dus wij gaan ervan uit dat dat goed nieuws is.
1: Volgens de burgemeester was het springkasteel geplaatst door een professionele firma, maar het parket onderzoekt dus nog wat er precies is fout gelopen.
0: Dankjewel, Wim. En de voetbalclub waar de jongen speelde, KFC Wambeek Ternat, reageert aangeslagen. Deborah Stoffels.
3: We hebben gisteravond het overlijden van een spelertje van onze U8 vernomen. En de hele club is verslagen. We zijn eventjes zonder woorden, maar we proberen wel het nodige te doen om ondersteuning te bieden.
0: Op het Canarisch eiland Tenerife is de evacuatie van het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken nog altijd volop aan de gang. De eerste Spaanse passagiers zijn intussen wel al opgestapt op hun repatriëringsvlucht. De andere passagiers, onder wie ook 2 Belgen, komen straks aan de beurt. De Nederlandse ambassadeur in Spanje heeft contact met de mensen op het schip.
4: Ik heb de expeditieleider gesproken en een paar passagiers. En ook de arts die aan boord is. Nou, het goede nieuws is dat niemand symptomen heeft. Dus dat is denk ik het belangrijkste. En ook heel belangrijk is dat de sfeer aan boord goed is. Maar iedereen wil natuurlijk wel zo snel mogelijk naar huis. Ik durf geen uiteindelijke uitspraak te doen wanneer het helemaal klaar is. Maar we hopen zoveel mogelijk mensen in ieder geval vandaag al weg te krijgen.
0: Mogelijk worden de Belgische passagiers deze namiddag gerepatrieerd. De volledige evacuatie van het cruiseschip kan wel nog duren tot morgen. Dan zou de laatste repatriëringsvlucht vertrekken naar Australië. Aan het fort van Breendonk in de provincie Antwerpen wordt ook dit jaar de overwinning op het fascisme herdacht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden daar gevangenen van de nazi's ondergebracht en gemarteld. Vakbonden en kunstenaars delen samen het podium. Verslag van Benedikt Koesement.
5: Waarom gebeurt er steeds weer wat er niet gebeuren kan?
6: Het is niet alleen een herdenking. Woordkunstenaar Hind El Jadid gebruikt hier het podium voor haar boodschap. Het moet ook morgen beter.
7: Het gaat over genocides. Het gaat over geschiedenis dat zich toch wel weer weet te herhalen. Ondanks wat we al hebben meegemaakt.
6: Voor het publiek is de strijd tegen het fascisme ook vandaag nog relevant.
8: Ik denk dat er tegenwoordig veel te nonchalant wordt omgegaan met het verleden. En dat er geen les worden getrokken. Hè.
9: Ik maak mij serieus zorgen over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, want zoals het nu gaat, we gaan meer en meer naar een maatschappij die verrechtst.
10: Het is Gaza, het is de Oekraïne, en dan bombardementen op schooltjes, op ziekenhuizen waar onschuldige mensen de laatste nacht van hun leven beleefd hebben met een drone of een aanval. Dat is onmenselijk en onwaardig.
11: Onder de gewonden. Lijken worden onder ingestorte kinderdromen gevonden.
6: Belangrijkste boodschap: waakzaam blijven om een herhaling van de geschiedenis te vermijden.
10: We moeten niet altijd negatief in het leven staan, maar hoop doet leven. Hè?
0: Rusland beschuldigt Oekraïne ervan het 3-daags staakt het vuren te hebben geschonden. Gisteren was een belangrijke feestdag in Rusland. De Russen vieren op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Maar ondanks het afgesproken staakt het vuren heeft Oekraïne volgens Rusland heel wat drone- en artillerieaanvallen uitgevoerd. Op 24 uur tijd zou Rusland 57 Oekraïnse drones hebben neergehaald. Rusland zegt zich wel aan de gevechtspauze te houden, maar ook in Oekraïne waren er verschillende gewonden na Russische droneaanvallen, onder meer in Kharkiv. Koningin Mathilde is op economische missie in Turkije. Ze is vertrokken samen met 5 ministers en een ruime delegatie van zakenmensen. Collega Pascal Mertens reist ook mee en vertelt waarom onze koningin die missie leidt.
12: De koning had het haar gevraagd toen prinses Astrid hem eind vorig jaar zei dat ze ermee moest stoppen van de dokter. Normaal gezien zou natuurlijk kroonprinses Elisabeth die missies gaan leiden, maar zij studeert nog. Ze studeert eind deze maand af in Harvard. En Mathilde, zo vertelde ze me, wil haar dochter toch nog wat tijd geven. En dus leidt zij ze dit jaar en volgend jaar tot Elisabeth ze dan kan overnemen. En ja, Mathilde heeft er ook ervaring mee. Hè? Als prinses is ze veel mee geweest met Filip toen die als kroonprins de missies leidde. Ook op de laatste missie naar Turkije in 2012 was dat 9 maanden voor de troonswissel. Dus ze keert nu even terug naar haar leven als prinses.
0: 428 deelnemers zijn meegereisd. Turkije is interessant als handelspartner doordat het land ook een NAVO-bondgenoot is en ook nog sterke banden heeft met de Europese Unie. Het weer komt meer bewolking aan. In Vlaanderen zou het droog blijven bij maximaal tot 22 graden. Vanavond en vannacht regen in het centrum. Morgenochtend trekt die regen weg. Daarna opklaringen, maar na de middag opnieuw regen en dan nog 14 graden. Dinsdag vaak bewolkt met een lokale bui. Woensdag opnieuw onstabieler en blijft fris, niet warmer dan 15 graden. Het dodelijke ongeval met een springkasteel gisteren in Oost-Vlaanderen zat vooraan in het nieuws. Een windvlaag zou er een springkasteel hebben weggeblazen tot tegen een omheining. 4 kinderen raakten daarbij gewond, een jongen van 7 overleefde het niet. Meer op vrtnieuws.be.
13: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Robbe van Dijk.
14: Een heel goede middag. Vandaag is belangrijk, want we zetten onze moeders in de bloemetjes. Ik ga dat doen met een muzikaal boeket van Alessandro Grandi. Dit is zijn Salve Regina. Welkom bij Clara serveert en fijne moederdag.

contratenor Philippe Charouski en ensemble Arta Cerce. U kan dat ensemble nog een keer aan het werk horen in deze veelkoppige sonate van Giovanni Battista Bassani.

0: Clara serveert.
1: Elk instrument heeft zijn eigen karakter, maar er zijn weinig instrumenten die zo beheerst en zelfzeker kunnen klinken als een trombone. Dat instrument klinkt altijd alsof het echt overtuigd is van zichzelf. En als je er zo vier bij elkaar zet, ja, dan gaat dat effect ook maal vier natuurlijk. Dit is het Nymphaeas Trombone Quartet met Averi Ginacelorum.

Ave Regina Celorum, muziek van Adriaan Willaert, een Belg, of zoals we een paar honderd jaar geleden moesten zeggen, een zuidelijke Nederlander. En we blijven in de zuidelijke Nederlanden met dit Salve Regina van componist Willem Gomar Kennis, hier met Euterpe Barok Consort en Utopia onder leiding van Bart Rodijns.

Vlaamse barokmuziek van componist Willem Gommaert kennis. Nu gaan Umbach en consorten een klein Italiaans randje toevoegen aan uw zondag met deze sonate van componiste Anna Bon di Venezia.

0: Lijf verwonderd.
1: Wat dacht u van een liefdesverklaring van Ludwig van Beethoven op deze zondagmiddag? Dimmi ben mio, met mezzosopraan Cecilia Bartoli en Andras Schiff aan de piano.

Twee liefdesliedjes van Ludwig van Beethoven. We gaan nog even gas geven nu met een concerto van Hélène de Montgeroux voor pianoforte en orkest.

pianiste Elisabeth Pion en het Arion Orchestre Barok met dirigent Mathieu Lussier. Zometeen komt Sylvia uw middag verder kleur geven na het Scottish Chamber Orchestra. Maak nog iets moois van deze zondag. Tot later.

0: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. De 2 Belgen die aan boord waren van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak, zullen rond 3:30 vanmiddag vertrekken uit Tenerife. Ze worden gerepatrieerd samen met de Nederlandse passagiers en zullen naar Eindhoven vliegen en daarna volgt een strikt parcours. Dat zegt collega Matthias Stuyls vanuit de haven in Granadilla, Tenerife, waar het cruiseschip Hondius voor anker ligt.
1: Wanneer het toestel met hun aan boord in Eindhoven landt, dan is het de bedoeling dat die Belgen zo snel mogelijk worden overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Antwerpen voor grondig onderzoek. Dat transport zou worden geregeld door Defensie en het departement Zorg. En ook thuis zullen ze de komende weken verder worden opgevolgd.
0: De eerste 13 Spaanse passagiers zijn intussen al onderweg naar hun thuisland. De andere passagiers volgen dus. De volledige evacuatie van het cruiseschip kan wel nog duren tot morgen. Dan zou de laatste repatriëringsvlucht vertrekken naar Australië. De organisatie van het voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen reageert aangeslagen op de dood van een jongen van 7 gisteren. Tijdens het toernooi zou een windvlaag een springkasteel hebben weggeblazen tot tegen een omheining. 4 kinderen raakten gewond, de jongen van 7 overleed later in het ziekenhuis. De organisatie wil ouders, spelers en iedereen die betrokken was voldoende kunnen opvangen, zegt manager Peter De Velder.
2: De verslagenheid is gigantisch, hè? Zowel binnen als buiten de club. Op zo'n scenario zijn we niet voorbereid. Deze namiddag komt er slachtofferhulp en sociale begeleiding voor mensen van binnen de club. We zijn ook aan het kijken, de mensen van Wanbeke met Voetbal Vlaanderen, hoe dat we de andere clubs kunnen begeleiden die eventueel begeleiding nodig hebben.
0: Wout van Aert heeft zijn eerste wedstrijd sinds zijn zege in Parijs-Roubaix een maand geleden meteen gewonnen. Van Aert was de beste in de Marley Grave Race, een gravelkoers van 150 kilometer in Valkenburg in Nederland. Van Aert reed zo'n 20 kilometer solo over de onverharde wegen. Bij de vrouwen won de Nederlandse wereldkampioene Lorena Wiebes. En in de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt AA Gent Anderlecht. Tom Boudewijn, hoe staat het daar?
3: 0-1 voor de bezoekers, voor Anderlecht. We zijn een half uurtje ver. En dat is een verdiende voorsprong, want Anderlecht is de beste ploeg. De meeste kansen ook. De own goal van Lopez, dat is het enige doelpunt dat op het scorebord staat op aangeven van Bertaccini. En dat is toch de man van het eerste half uur, want hij was een paar keer gevaarlijk. Bij elke gevaarlijke actie is hij betrokken. En Anderlecht dus 0-1 voor. Dat zou een goede generale repetitie moeten zijn met het oog op donderdag, want dan speelt Anderlecht de bekerfinale tegen Union. Half uurtje ver dus. Gent nog niet veel getoond. Anderlecht verdient op voorsprong 0-1.
0: Dankjewel, Tom. Het wordt bewolkt vanmiddag. In Vlaanderen zou het wel droog blijven bij maximaal tot 22 graden. Morgenochtend krijgen we eerst regen. Die trekt daarna weg. Daarna volgen opklaringen. Na de middag opnieuw regen. En dan nog tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Zalige zondag met Sylvia Broekaert.
5: Een goedemiddag. We vallen deze zalige zondagmiddag binnen met een menuet pompeux van Emmanuel Chabrier. Een menuet dat er eigenlijk geen is, want de accenten vallen zelden op de eerste tel en hoor je op onverwachte momenten.

Een van de pièces pittoresques van Emmanuel Chabrier, oorspronkelijk voor piano, hier in een orchestratie van Maurice Ravel. Het Menuet Pompeux met het Orchestre National du Capitole de Toulouse onder leiding van Michel Plasson. De nieuwe productie in wereldcreatie van de Munt is de opera Medusa van de Britse componist Ian Bell. De internationale muziekpers is alvast heel lovend voor het geheel, met ook een opvallend virtuose solistische bezetting. En dat leeftijd niet altijd een belemmering moet zijn, bewijst de nu 65-jarige Duitse sopraan Angela de Nooke, een wereldster die een van de hoofdrollen voor haar rekening neemt. Ze is een van de zussen van Medusa. En ik laat haar nu graag horen in een live-opname met een operettefragment waarin de prangende vraag wordt gesteld: waarom soll eine Frau kein Verhältnis haben?

Een live-opname uit 2011 in Dresden met sopraan Angela de Noke, Staatskapelle Dresden, onder leiding van Christian Tilleman. In een fragment uit de operette Eine Frau, die weiß, was sie will, van Oscar Strauss. Waarom soll eine Frau kein Verhältnis haben? Een bedenking uit 1932. Heel soms, wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij. In het symfonisch gedicht L'apprenti sorcier, of de tovenaarsleerling van Paul Dukas, komt een leerling tovenaar in de problemen met een bezemsteel die hij zelf een beetje onhandig betoverd heeft. Hij krijgt er geen grip meer op, tot de meester tovenaar hem te hulp schiet. Dit is de pianoversie van L'apprenti sorcier.

Yuya Wang was dat aan de piano in L'apprenti sorcier van Paul Dukas. Ernest Chausson was een leerling van Jules Massenet en van César Franck. Van de eerste nam hij de melodische elegantie over, van de tweede de chromatische spannende harmonisatie. We beluisteren deel 1 uit zijn pianotrio met de aanduiding pas trop long.

kamermuziek van de componist die veel te jong overleed, Ernest Chausson. 44 was hij toen hij omkwam bij een fietsongeluk. We hoorden het eerste deel uit zijn trio voor viool, cello en piano. En de uitvoerders waren Mi Kobayashi op viool, Yoko Hasegawa op cello, Pascal Roger aan de piano. Dat Antonin Dvorak een fascinatie had voor de watergeest, of Vodnik, is duidelijk in zijn opera Rusalka, maar ook in zijn symfonisch gedicht Vodnik dat eraan vooraf ging. De componist leerde die watergeest kennen in de boeken van Karel Jaromir Erben. En de muziek vertelt dat verhaal van een meisje dat, ondanks de waarschuwingen van haar moeder, de was doet aan de oever van een meer waarin een boosaardige Vodnik huist. Deze ontvoert het meisje naar de bodem van het meer, maakt haar tot zijn vrouw en bezwangert haar. Vanuit de diepte van het meer klaagt het meisje over haar sombere lot en zingt een wiegelied voor haar kind. Ze smeekt de watergeest om nog voor één keer terug te mogen naar haar moeder. Uiteindelijk stemt hij toe. Ze mag voor één dag terug naar haar moeder, maar haar kind mag niet mee. Hij wil het bij zich houden als garantie voor haar terugkeer. Op het einde van de dag komt hij zijn vrouw terughalen, maar hij klopt tevergeefs aan. De moeder wil haar dochter geen tweede keer verliezen en houdt de deur angstvallig gesloten. Dit zal niet goed aflopen. En hier is De Waterman van Antonin Dvorak.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Clara Live.

Ivor Bolton leidde het Symfonieorkest Basel in het symfonisch gedicht De Waterman van Antonín Dvořák. Een componist die blijft tot mijn verbeelding spreken. De jonge Nederlandse bariton Raoul Stefani, die op eerder platen mocht samenwerken met grootheden als Barbara Hannigan of Magdalena Kozina, die bracht zelf een heel knap album uit, gewijd aan de muziek van Lovers and Friends van Alma Mahler en van Alma Mahler zelf. Stefani krijgt daarvoor het gezelschap van een topliedbegeleider, namelijk Julius Drake. We horen eerst Frühlingstag, een lied van Alexander Zemlinsky, een van de partners van Alma Mahler, gevolgd door Ist der Himmel darum im Lenz so blau van Hans Pfitzner, componist met wie ze flirte nog tijdens haar huwelijk met Gustav Mahler. En tenslotte van Alma Mahler zelf, Ich wandle unter Blumen. Hier zijn Raoul Stefani en Julius Drake.

0: Drie liederen uit het album Alma Mahler Lovers and Friends met bariton Raoul Stefani, pianist Julius Drake. En wat zou Gustav Mahler daarvan gevonden hebben van dergelijke hommage? Het is hoe dan ook een zeer mooi liedrecital.
1: Zalige zondag met Sylvia Broekaert.

Dat was een versie voor kamerorkest van het tweede deel uit de vierde symfonie van Gustav Mahler met het ensemble Oxalis. Live-opnames onder leiding van de grote Oostenrijkse dirigent Carlos Kleiber waren altijd een belevenis. De dirigent was al tijdens zijn leven een legende, kwam waarschijnlijk ook omdat hij niet zo vaak meer optrad in zijn latere carrière. We genieten hier van een bevlogen uitvoering uit 1983 met het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam onder leiding van deze inspirerende dirigent Carlos Kleiber in Beethovens 7e symfonie.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het goed.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Clara Live.

Mezzosopraan Léa Desandré, Insula Orchestra onder leiding van Laurence Ekelby in Voici Sapete uit Les Nozze di Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart. En tot het nieuws herkent u nog het forellenquintet van Franz Schubert. Hier met onder meer Franck Pralet aan de piano, Renaud Capuçon op viool en zijn broer Gauthier Capuçon op cello.

0: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: VRT Nieuws met Iris van Impen. De twee Belgen van het cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken zijn aan wal gegaan in Tenerife. Ze zijn nu naar de luchthaven om er aan boord te gaan van het Nederlandse vliegtuig dat hen naar Eindhoven zal brengen. Matthias Tuils volgt het in de haven van Granadilla in Tenerife, waar het schip voor anker ligt.
2: Wel, tenminste één van de bussen met daarin passagiers voor het Nederlandse toestel is al richting luchthaven vertrokken. De andere die zijn vertrekkers klaar. Maar er zijn daarnet toch ook weer nog wel enkele passagiers van die omvangrijke groep in van die blauwe pakken van op het schip geëvacueerd. Dus vooral Nederlanders in deze groep, maar ook onze twee Belgen aangevuld met Duitsers onder meer. En die zijn nu op weg naar de luchthaven. Dat toestel dat zal richting Eindhoven vertrekken. De buitenlandse passagiers die zullen daar kort nog in een quarantainezone worden gehouden. Maar de twee Belgen die moeten toch vooral zo snel mogelijk van daaruit in het UZ in Antwerpen geraken.
1: In totaal zijn nu al 26 personen van boord gegaan. De hele repatriëringsoperatie zou tot morgen duren. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht speelde wel een helft met een man minder. Verslag van Tom Boudeweel.
3: Anderlecht had alles in handen om de vierde plaats in de stand op te eisen. Het speelde goed in de eerste helft. Paarswit kwam ook op voorsprong door een own goal van Lopez. En Gent-keeper Roef hield een sterke Bertaccini en ook Svetkovic van meer doelpunten. Maar net voor de rust veranderde alles. Duverne benutte de eerste kans van de thuisploeg voor 1-1. En Svetkovic die kreeg rood na enkele vuistslagen. Met zijn tienen kroop Anderlecht terug. En aan saaie tweede helft zonder grote kansen en slechte acteerprestaties van Kozemans en de clubdokter vierde Anderlecht het gelijkspel als een overwinning. Gent wacht nog altijd op zijn eerste zege in de Champions Playoffs.
1: Anderlecht is dus vierde, een belangrijke plek voor een Europees ticket. Gent is vijfde op 2 punten. Thierry Neuville heeft de Rally van Portugal gewonnen, de zesde wedstrijd van het wereldkampioenschap. Neuville profiteerde op de laatste dag van een lekke band van de Fransman Ogier om naar de leiding te springen. Het is nog maar de eerste zege van het seizoen voor Neuville, die zevende blijft in de WK-stand. En op het tennistoernooi van Rome is onze landgenoot Alexander Bloks uitgeschakeld in de derde ronde. Bloks verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is zelf de nummer 36. Het werd 6-1 en 6-4. 10 dagen geleden stuntte Bloks nog door de halve finale te halen in Madrid, maar ook daar werd hij toen uitgeschakeld door Zverev. Het wordt bewolkt vanmiddag met buien in het zuiden. In Vlaanderen blijft het droger bij maximaal tot 22 graden. Morgenochtend trekt de regen stilaan weg, daarna volgen opklaringen, maar na de middag gaat het opnieuw regenen vanaf de kust. We halen dan nog tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Zalige zondag met Sylvia Broek.

Heerlijk frisse mandolineklanken in dit Larghetto en Rondo van Ernest Kremer. Met mandolinespeler Alon Sariel en de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Billens. De vroeg 19e eeuwse werken voor mandoline en orkest van Ernest Kremer zijn pas onlangs in de Beierse Staatsbibliotheek teruggevonden. Hier voor het eerst opgenomen. We duiken een stuk dieper in de muziekgeschiedenis met Club Medieval, het ensemble van gambist en vroege muziekspecialist Thomas Batté. Hij ontdekte in manuscripten verspreid over bibliotheken in Europa de muziek van de 15e-eeuwse West-Vlaming Gilles Joie. En die laatste was een geliefd zanger en componist aan het Bourgondische Hof. Zijn Missa, O Rosa Bella, is gebaseerd op een in de 15e eeuw zeer populair lied van de Engelsman Johannes Beddingham. En Club Medieval brengt u nu twee strofen uit dat toen bekende lied.

Rosa Bella was dat. Een 15e eeuws lied van Johannes Beddingham met Club Medieval onder leiding van Thomas Batté. En Club Medieval kan u live meemaken in Brugge op 17 mei in 15e eeuwse muziek ten tijde van Margaretha van Oostenrijk. Gisteren kregen we er bij Clara een nieuwe cd-keuze bij. De Sinfonias van Christoph Graupner in een uitvoering met Il Gardellino onder leiding van Florian Heyrich. Collega Renate Wijtjens vertelde ons dat Graupner een overgangsfiguur is naar de vroegklassieke muziek in Duitsland en dat deze uitvoeringen met Il Gardellino zeer transparant en pittig zijn.

Een sinfonia van Christoph Graupner met Il Gardellino onder leiding van Florian Heyrich, onze nieuwe keuze van Clara. En van Wolfgang Amadeus Mozart beluisteren we nu het eerste deel uit zijn vioolsonate in Bes-groot uit 1779. Even denken, hoe oud was Mozart dan? 23.

grande pianoforte sa Gianluca Cascioli en Sayaka Shoji beter speelde viool in het eerste deel uit een vioolsonate van Mozart. En nu horen we Mozart zelf van het woord, als een fictief personage weliswaar in de operette Mozart van Reynaldo Hahn. De tekst is van Sacha Guitry en Mozart reflecteert hier over roem en geliefd zijn, pour être adoré.

Mezzosopraan Susan Graham als Mozart City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Yves Abel in de aria Pour être adoré uit Mozart van Reinaldo Hahn. En hoe een zomerse tuin in klanken kan worden omgetoverd, dat horen we bij Frederick Delius in A Summer Garden.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het goed.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
2: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
3: Clara Life.

Richard Haycox leidde het Bournemouth Symphony Orchestra in a Summer Garden van Frederick Delius. En we gaan met zachte schreden richting zomer de komende weken. Straks is er De Jaren met Helene de Bruyne. En dit is Summertime van Gershwin met de Belgische pianist en zijn band Michel Bichelje. Mooie avond nog.

0: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 29 mei in Opera Antwerpen en vanaf 20 juni ook in Concertgebouw Brugge, samen met Clara.
1: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De twee Belgen die aan boord waren van het cruiseschip zijn onderweg naar Eindhoven. In Hamme heerst verslagenheid na de dood van een jongen tijdens het voetbaltoernooi gisteren. En in de Champions Playoffs blijft Anderlecht vierde en op koers voor een Europees ticket. De twee Belgische passagiers die op het cruiseschip zaten, waarop het Hantavirus is uitgebroken, zijn onderweg naar huis via de luchthaven van Eindhoven. Peter de Kroebele, dat is met wat vertraging toch verlopen.
2: Ja, rond 3 uur hebben ze het cruiseschip Hondius verlaten. Met een bootje werden ze dan naar de wal gebracht en daar stond een bus die hen uiteindelijk naar de luchthaven van Tenerife bracht. En de vlucht was voorzien om 3:30, maar die timing hebben ze inderdaad niet gehaald. Enkele minuten geleden pas is hun vliegtuig dan toch opgestegen richting Eindhoven dus. En de Belgische consul in Tenerife is blij met hoe alles verlopen is. Solange Kasianov.
3: We zijn blij dat ze kunnen thuis teruggaan en dat dus alles heel goed is verlopen.
2: Alles heel goed verlopen. En eens geland in Eindhoven krijgen onze landgenoten een medische check-up in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. En daarna houden ze thuis nog enkele weken hun quarantaine aan.
1: Dankjewel, Peter. In Hamme, in Oost-Vlaanderen, is een interventieteam langs geweest om de trainers, medewerkers en families te steunen die nood hebben aan een gesprek. Gisteren is daar tijdens een voetbaltoernooi een jongen van 7 omgekomen na een val op een omhooggewaaid springkasteel. Benedikt Koesement.
4: De dag na het tragisch ongeval vindt hier vandaag in Hamme de finale van het vrouwentoernooi van de U18 van de Pro League plaats. Maar er klinkt geen muziek, er wordt niet gescandeerd. De sfeer is ingetogen en sereen. Ook iedereen rond het veld is nog heel erg onder de indruk van wat er is gebeurd.
5: Ik denk dat iedereen hier alles aan doet om, als je zoiets organiseert, om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, uiteraard. Ik denk dat niemand dat wenst of nog maar aan denkt. En uiteraard zijn we er wel mee bezig dat die kinderen veilig kunnen spelen, maar ik denk dat het vaak ook altijd te laat is, dat je denkt van oei, ja, wat als?
6: Ik was hier ook gisteren. Ik was hier druk aan het bakken en het was een heel mooie dag. Het was super mooi weer, alles ging mee en dan gebeurt dat.
4: De trainers en het personeel worden hier deze namiddag opgevangen door hulpverleners. Het jonge slachtoffer was dit van voetbalclub Wanbeek Ternat. Zijn club komt morgen bijeen en ook voor de leerlingen van zijn klas zal het CLB extra steun bieden.
1: De federale regering zou tegen de zomer haar begrotingswerk klaar moeten hebben. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V gezegd vanochtend in de Zevende Dag. Er moet wellicht zo'n 7 miljard euro gezocht worden om de begroting op koers te houden tegen 2029. Ook al ligt de Europese deadline pas in oktober, we zijn toch beter sneller klaar, zodat alles ook uitgevoerd kan worden, vindt minister van Petegem.
7: Wat is het grote nadeel vandaag? Dat is dat we eigenlijk wat over tijd gegaan zijn met onze begrotingsbesprekingen. Alles moet dan nog omgezet worden in wetgeving. En dan zie je, we gaan nu deze week hopelijk de programmawet gaan stemmen, dat het allemaal wat blijft aanslepen. Dus als je effectief wil dat het wordt uitgevoerd, dan ben je best klaar tegen de zomer.
1: De politie is vanmorgen binnengevallen in een loods in Sint-Gilles-Waas in Oost-Vlaanderen. Er zijn 4 mensen opgepakt. De politie had de buurt al een tijdje geobserveerd na meldingen over verdacht gedrag. De loods wordt verhuurd. Volgens bronnen zou de inval te maken hebben met drugs. Het parket is een onderzoek gestart. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht speelde wel een helft met een man minder. Een verslag van Tom Boudweel.
8: Anderlecht had alles in handen om de vierde plaats in de stand op te eisen. Het speelde goed in de eerste helft. Paarswit kwam ook op voorsprong door een own goal van Lopez. En Gent-keeper Roef hield een sterke Bertaccini en ook Svetkovic van meer doelpunten. Maar net voor de rust veranderde alles. Duverne benutte de eerste kans van de thuisploeg voor 1-1. En Svetkovic die kreeg rood na enkele vuistslagen. Met zijn tienen kroop Anderlecht terug. En aan saaie tweede helft zonder grote kansen en slechte acteerprestaties van Jan Kozemans en de clubdokter vierde Anderlecht het gelijkspel als een overwinning. Gent wacht nog altijd op zijn eerste zege in de Champions Playoffs.
1: Anderlecht is dus vierde, een belangrijke plek voor een Europees ticket. Gent is vijfde op 2 punten. En in de Europe Playoffs staat het halverwege in de wedstrijd tussen Antwerp en Charleroi 0-1. In het wielrennen heeft de Fransman Paul Magnier de derde rit gewonnen in de Ronde van Italië. Magnier klopte in een spannende massasprint de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. Voor Magnier is het al zijn tweede overwinning in deze Giro. De Uruguayaan Guillermo Silva blijft leider. En tijdens de halve marathon in Leiden in Nederland is een meisje van 15 overleden. Ze werd onwel tijdens het lopen. Hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar konden haar niet meer redden. Deelnemers moeten minstens 16 jaar zijn om aan de halve marathon te mogen deelnemen. Hoe ze als 15-jarige dan toch kon deelnemen, weet de organisatie niet. Het systeem gaat uit van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven, klinkt het. Vanavond en vannacht trekt een regen- en buienzone over het centrum en Vlaanderen. En vooral in het zuiden is er ook kans op onweer, bij minimaal tot 9 graden. Na de regen morgenochtend wordt het droog, maar na de middag gaat het opnieuw regenen vanaf de kust. Dinsdag veel wolken met nog kans op een bui. En het blijft ook fris, temperaturen tot 14 graden. We begonnen met de twee Belgen van het cruiseschip die nu onderweg zijn naar Eindhoven. Ze worden gerepatrieerd onder strikte voorwaarden nadat op het schip mensen stierven na een uitbraak van het hantavirus. Meer is ook te volgen op 14nieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. De Jaren met Helene Bruyne.
10: Welkom bij De Jaren, fijn dat u luistert. Niet slaan en eerlijk delen, dat is de simpele definitie van feminisme die schrijfster en activist Anja Meulebelt al sinds de jaren 70 hanteert. Maar dat is soms minder eenvoudig dan het lijkt. Wat heeft een leven als activist haar geleerd? Dat mag ik in deze aflevering van De Jaren uitzoeken met Anja Meulebelt dus. Feministisch monument sinds de Tweede Golf en auteur van de recent heruitgegeven klassieker De Schaamte Voorbij. En vooral een vrouw die niet is blijven stilstaan in het gedachtegoed dat toen nog revolutionair leek. Voor een leven van denken en schrijven krijgt Anja Meulebelt de PC Hoofdprijs voor beschouwend proza. En de reacties daarop laten zien dat dat niet slaan en eerlijk delen toch nog een beetje moeilijk is. Anja Meulebelt, ja. Welkom.
11: Dankjewel.
10: Ja. Je bent het wel gewend om kritiek te krijgen van de literaire goegemeente. Dat gebeurde in 1976 ook al toen jij De Schaamte Voorbij had uitgebracht.
11: Ja, zeker. Ja. Daar was bijvoorbeeld de schrijver Maarten Hart, die vorig jaar de prijs heeft gekregen, die nog riep, het is vulgair, het is egocentrisch, het is... het was dus echt geen literair boek. Dus ik vond het wel heel grappig dat nadat hij de prijs heeft gekregen, ik de volgende ben om hem denk ha, ha, ha, ha, denk ik.
10: En raakt je dat nog überhaupt?
11: Nee hoor. Ik heb nooit de ambitie gehad om schrijfster te worden. Ik ken bijvoorbeeld Renate Dorrestein in Nederland, heel bekend. Helaas te vroeg overleden voor de PC Hoofdprijs. Had ze mogen krijgen. Maar dat was iemand die heel vroeg dacht, ik word een schrijfster. En vervolgens ging bedenken, waar zal ik het eens over hebben? En vervolgens wel 3 keer of zo een manuscript naar de uitgeverij stuurde die niet geplaatst werd. Niet uitgegeven werd. Dat zou ik nooit hebben volgehouden. Bij mij was het precies andersom. Ik zat in de vrouwenbeweging. We maakten ontzettend veel mee. Er waren geen boeken te vinden die gingen over het soort leven wat wij probeerden te hebben. En dat was, wij moesten onszelf heruitvinden nadat wij ons afzetten tegen de generatie van mijn moeder, die niet buitenshuis mocht werken. En dat boek was er niet. Nou, ik heb het niet zelf verzonnen, maar het is een goede regel. Als je een boek wil lezen en het is er niet, moet je het schrijven.
10: Ja, en dan nog uitgegeven raken.
11: Ja, nou had ik een leuke linkse uitgeverij van Gennep. En die begrepen wel, ik had al veel artikelen geschreven. En daar was ik redelijk succesvol mee. Dus die dachten wel, nou, dat kunnen wij wel.
12: Het zal wel verkopen, dacht ik.
11: Het zal wel verkopen. Ja, dus dat bleek tot hun verrassing, was het meteen een bestseller.
12: Denk je dat bewijst dat je inderdaad iets aanraakte wat echt nodig was? Dat het moeilijk was in die tijd om dan een ander soort vrouwenleven vorm te geven?
11: Ja, absoluut. Het was echt heruitvinden van, wij zijn een ander soort vrouwen en hoe doen we dat? En hoe pak je dat aan en wat vind je dan? En tot en met kleding. Wij hadden de directeur van de vrouwenbeweging, waarvan we nooit hebben begrepen wie dat was, had besloten dat wij ons haar niet mochten blonderen, want dat was niet feministisch, maar met henna mocht wel. Dus ik heb jarenlang met vlammende oranje krullen door het leven gestapt. Ja, dat hoort dus erbij.
12: De ene hoop regels werd weggegooid en er kwamen nieuwe ongeschreven regels.
11: Dat is natuurlijk er waren vrouwen die verliefd werden op een andere vrouw en dachten, oh shit, nou moet ik mijn haar stoppelkop knippen en een leren jasje aan. Ja. Dus dat was dan het soort idee, als je lesbisch was, zag je eruit als een pot. Mm. En als je dat niet was, dan was de vraag of je wel echt lesbisch was. Ik bedoelde, ja, dat is zo. Ja. Ja,
12: het is niet makkelijk om een nieuwe weg te vinden.
11: Nee.
12: Nu, in jouw recent verschenen memoires, maar dan anders, zo noem je ze zelf, Niet van gisteren is de titel, vat je eigenlijk zowat de bedoeling van dit programma De Jaren samen? Ik zal het even kort voorlezen. Ik heb mezelf in de voorbije halve eeuw kunnen betrappen op blinde vlekken, op vergissingen. Er waren ingrijpende kantelmomenten die invloed hadden op wat ik dacht. Het lijkt mij belangrijk voor iedereen die over zichzelf en deze wereld nadenkt om niet alleen te kijken naar het eindresultaat van ons denken, onze conclusies, maar ook onze reis daarheen.
11: Ja.
12: Dus zullen we een paar van die kantelmomenten aanraken? Ja, het is eigenlijk begonnen bij jou met een soort klasseval, want jij kwam toch eerder uit een gegoede middenklasse?
11: Ja.
12: En dan werd je heel vroeg zwanger.
11: Ja, op mijn 16e. Dus ik moest ook van school af, want dat kon niet. Je kon niet op school blijven als je zwanger was. Ik werd verplicht om te trouwen. Want dat was de manier waarop je je familie voor de oneervolheid kon. Dus ik heb me nooit afgevraagd of ik dat wel wilde. Ik moest dat gewoon. En nou, toen was, en ik kreeg ruzie met mijn ouders, dat ging niet goed. Dus ik was opeens van de dochter van een directeur uit een goede middenklasse. Was ik de vrouw van een jonge man zonder werk. En nou, die zat in de buurt van de criminaliteit. En ik was opeens niemand meer. En dat merkte ik in de manier waarop ik begreep dat eerst niet, hoe ik in winkels werd behandeld. Ik dacht, wat heb ik gedaan dat ze zo onaardig tegen me zijn? Nou, dan, dat is wel een moment waar je achteraf, begrijp ik dat, ik hoorde bij een groep mensen die niet gezien wordt. En er opeens hoorde ik bij een hele andere mensen dan waar ik vandaan kwam. Dat is leerzaam.
12: Wat heb je eruit geleerd? Ja, dat er überhaupt
11: iets is als een klassemaatschappij. En toen ik later les ging geven aan studenten, niet aan de universiteit, maar bij een beroepsopleiding voor hulpverleners, waar een flink deel van de mensen, ook de mannen die als hulpverlener daar kwamen, die waren hadden geen hoogopgeleide ouders. Die hadden vaak via verschillende diploma's, gestapelde diploma's, waren ze daar terechtgekomen. En dat vroeg nooit iemand aan ze, maar ik vroeg dat wel, want ik zag het wel gebeuren. Dat mensen zeiden van ja, als je er nu bij wil horen, hè, hoger op wil komen in deze maatschappij, dan moet je anders leren praten. Dan moet je je smaak aanpassen, dan moet je je kleding aanpassen. Maar vooral vroeg ik aan mensen in een grote groep, van 100 mensen, van hoeveel van jullie spreken nu een ander Nederlands dan je sprak als kind? 1/3 stak de hand op. Ik zeg, zullen we het dan nu over klassen hebben? Dat waren allemaal mensen die wat ik nu noem klassenmigranten zijn. Die van één cultuur naar de andere zijn verhuisd. En dat wordt in Nederland verschrikkelijk onderschat. Wat dat betekent, wij begrijpen dat als je uit Marokko of uit Turkije komt, dat je dan in een andere cultuur terechtkomt. Maar dat je binnen je eigen land ook in een andere cultuur terecht kan komen als je uit een andere klasse afkomst hebt en je niet in de Tweede Kamer komt als je plat Rotterdams praat.
12: En heeft het jou ook geholpen om er weer uit te raken uit die klasseval, omdat je de taal wel al sprak en de gewoontes al wel kende?
11: Jawel, kijk, een paar privileges. Ik ben wit en ik spreek nog steeds hetzelfde Nederlands als ik als kind sprak. Dus ik had een paar voorrechten die ik nog heb, absoluut. Maar ik ben niet vergeten wat er met mij ook is gebeurd toen ik daaruit viel. En ik kijk om me heen en ik zie dat de wereld er voor andere mensen die wel moesten leren om netjes Nederlands te praten, wat vroeger algemeen beschaafd Nederlands heette, wat ik nu zou zeggen, dat is een klassistische opmerking, want het betekent dat de ene soort Nederlands beschaafd is en de andere dus niet. Nou, dat is de werkelijkheid die ik had leren kennen. En ik vond het ontzettend belangrijk om met de studenten, dat waren volwassen mensen die al in het werk zaten, om met hun te praten. Waar komen jullie vandaan?
12: Is daar je politiek bewustzijn ook gegroeid? Ben je daardoor ook actief geraakt in de linkse beweging door die ervaring?
11: Nou, ik was al links voordat het feminisme losbarstte, hoor. Dus ik las al Marx. En ik was ook lid van het solidariteitscomité met de Black Panther Party in de Verenigde Staten. Hele boze zwarte mensen. En daar begreep ik niet zoveel van. Maar ik kon me heel goed in hun... Ik was ook kwaad. Ik wist nog niet waarover, maar ik was echt ontzettend kwaad. Dus ik kon me daar heel makkelijk mee identificeren. En toen pas kwam het feminisme.
12: Ja, want begon je dan te merken dat er in die linkse beweging toch ook nog blinde vlekken waren?
11: Nou ja, blinde vlekken die ik deelde. Want ik had niet ongelooflijk veel interesse in andere vrouwen. Ik was op de middelbare school al, werd ik gezien als een van de jongens. Daar heet ik Adriaan, had je. En mijn moeder had al gezegd, geef mij maar een interessant gesprek. En dat bedoelde ze mee niet met vrouwen, maar met mannen. Dus ik was daardoor ook wel enigszins getekend. Dus pas toen het feminisme echt losbarstte en er voor het eerst gepraat werd over wat links niet interessant vond, want alles met liefde en met huwelijk en met seksualiteit en ook met geweld vonden zij geen thema. Dat was persoonlijk.
12: Omdat het afleidt van de klassenstrijd was het
11: ja,
12: idee.
11: De klassenstrijd ging over de werkvloer. En ik heb daar nog 50 jaar later gesprekken met mensen uit de vakbeweging mee. Over dat ze hele grote stukken overslaan en hele grote delen van de bevolking links laten liggen.
12: Maar je keek dus ook een beetje neer op vrouwen die vrouwengesprekken voerden over kleding en uiterlijk en het huishouden.
11: Ja, jawel. En, want ik was natuurlijk had verschrikkelijke haast om weg te komen uit het milieu van mijn ouders. En zeker ook het lot van mijn moeder, die niet buitenshuis mocht werken. En die eigenlijk, als je het achteraf bekeek, behoorlijk depressief was. Maar ja, dat begrepen we toen nog niet.
12: En waardoor is dat inzicht gaan kantelen? Hoe ben je beginnen inzien dat al die onbenullige persoonlijke zaken ook...
11: Toen wij voor het eerst met praatgroepen... ik heb eerst een artikel gelezen over liefde, Love, van Shulamith Firestone.
12: Een marxistische...
11: Die zei, ook in de liefde zijn vrouwen achtergesteld. Wij worden geacht om de relatie goed te houden en mannen laten zich bedienen. Nou, dat was iets te kort door de bocht gezegd. Maar ik dacht wel, shit zeg, dat maak ik mee. Dat maak ik mee, want het was de seksuele revolutie waar ik mij geheel en al in had gestort. En dat viel mij niet mee, dat mannen... Ik zei later, het is wel seksueel, maar niet zo'n revolutie. Mannen dachten, oh, eindelijk kunnen we heel goedkoop aan de seks komen. En hoef je niet echt eerst een echte relatie te beginnen.
12: En die beloftes van het huwelijk en zo waren niet meer nodig?
11: Die waren niet meer nodig. Dus die dachten, joepie, dit is nu gratis. Terwijl ik dus dacht, van als wij vrouwen ook vrijer zijn in hun seksualiteit en dat niet als handelswaar zien. Jij krijgt alleen maar seks wanneer je dat en dat en dat doet. Wat mij dus tegenviel is, ik dacht van dit gaat gepaard met ook wederkerige liefde. En een man en een vrouw die elkaar echt waarderen en elkaar serieus nemen. En niet alleen maar voor een one night stand.
12: Ja, en dat viel tegen.
11: Dat viel reuze tegen. Ja. Nou was ik ook niet zo slim om te bedenken dat je de grote liefde misschien niet in de kroeg tegenkomt.
12: Ook een levensles.
11: Ja, ja, was ook een levensles.
12: Maar het kan soms misschien toevallig wel lukken. Maar...
11: Nou ja, weet je wat, ik heb dat ook in mijn boek ook beschreven. Een van de dingen waar ik last van had. Meestal was het niet leuk, een one night stand. En dat blijkt ook uit onderzoek. Mannen doen daar hun best niet voor. Maar als het nou eens wel leuk was. Het was echt fijn met de seks. Dan werd ik verliefd. Dat was niet de bedoeling.
12: Ja.
11: En daar, dan zat ik weer thuis te wenen. Bij de telefoon die niet ging. Omdat hij na 3 keer dacht van dat was het. En nou gaan we weer wat anders doen. Dus daar moest ik ook leren. En toen was ik al feministe hoor. Dus dat zijn de dingen waar wij over praten in praatgroepen. Vrouwen bij elkaar. Dus vrouwen die getrouwd waren, hoe valt het, hoe bevalt het? Hoe ga je om met de seks? Nou, zei een vrouw dan, je kan af en toe moet je wel even. Want je kan niet elke week zeggen dat je hoofdpijn hebt. Hè? Nou, dat was dus hoeveel vrouwen over seks dachten.
12: Maar misschien ook goed om te weten, in die tijd was verkrachting binnen het huwelijk bestond ook nog.
11: Nee, bestond
12: die wet
11: niet.
12: Is pas later gekomen.
11: Ja, je kon niet stelen wat je bezit al was. Daar kwam het eigenlijk nog steeds op neer.
12: Ja.
11: En wat boven tafel kwam, waar ik helemaal niet over na had gedacht, is geweld. We kwamen er toen achter dat er heel veel vrouwen ervaring hadden met allerlei soorten geweld en seksueel misbruik. En daarna zijn wij ook degene geweest, René Rumkens, die als eerste universitair geschoold wetenschapper daar onderzoek naar heeft gedaan en daarachter kwam dat 1/3 van de vrouwen daarmee te maken had gehad.
12: Nochtans had hij het zelf ook meegemaakt in dat huwelijk dat je heel jong was aangegaan op je 16e, maar ja. Je dacht toen nog niet van dit is een universeel probleem, er zijn meer mensen die dit meemaken.
11: Nee, ik ben gewoon zo stom geweest om een verkeerde man te kiezen, dat is wat veel vrouwen dachten.
12: Ja. En door die praatgroepen kwam je erachter dat er bredere structuren speelden?
11: Ja, ik kwam erachter dat de splitsing tussen wat wij privéleven noemden, het persoonlijke en politieke, dat nog maar kort in de geschiedenis zo was. Want vroeger hadden alle vrouwen gewerkt naast het hebben van kinderen. En dat was dus een hele nieuw idee. Het hele idee huisvrouw was nog maar een eeuw of zo oud. En dat het werk de deur uitging en dat vrouwen dus thuis bleven met de kinderen en geacht werden niets anders te doen.
12: Ja, dat was vroeger misschien alleen in de hoogste adellijke klasse het geval, maar in de praktijk...
11: Ja, in de praktijk moesten alle vrouwen werken. Of ze nou kippen hielden of kleren naaiden of schoonmaakten voor anderen. Dat was allemaal werk wat je kon doen als je ook nog een kind aan de borst had.
12: Ja, en ook belangrijk, je hebt het over het kind aan de borst. Dat is op een bepaalde manier ook werk.
11: Ja, en dat is dus het punt waar ik nog steeds 50 jaar later uit moet leggen. Want nog steeds lees ik in de krant, ja, vrouwen zijn qua emancipatie niet zo ver. Want in Nederland zeker zijn er veel vrouwen die part-time werken. Alsof de mannen al geëmancipeerd zijn en wij vrouwen niet, omdat wij als wij kinderen hebben daar tijd aan wensen te besteden. Ofwel moeten. Hm. Nou, dat is dus een misverstand. Wat na 50 jaar nog steeds, dat is een van de vergissingen die ik heb gemaakt. Dat ik dacht, als vrouwen meer buitenshuis gaan werken, wat we hebben gedaan. Er is een enorme verandering gekomen. De huisvrouwen zijn een minderheid. En nu is de meerderheid van vrouwen, vindt het vanzelfsprekend dat je, wat je ook verder doet, het werkt buitenshuis en je eigen geld verdient. Dat is veranderd. Maar dat is nog maar heel kort. Maar ik dacht, als wij vrouwen buitenshuis gaan werken, gaan mannen meer binnenshuis doen. Dan gaan we dit eerlijk delen. Nou, dat was een vergissing, zeg. Tot op de dag van vandaag. 9% van heteroseksuele stellen heeft het eerlijk verdeeld. En dan wordt het vrouwen kwalijk genomen die kinderen hebben. dat als ze dat kunnen, een part-time baan hebben en het tijd willen hebben om voor hun kinderen te zorgen.
12: Je zegt dat is een vergissing. Had je daar dan als feministische beweging... Nou ja, in je boek gaat het er ook over. De feministische beweging is altijd een amalgaam van verschillende dingen geweest. Ja. Er is geen opperhoofd of zo. Maar goed, had daar meer ingezet op moeten worden? Of?
11: Jawel, alhoewel ik denk van wat er had moeten gebeuren is dat mannen daar actiever in zouden zijn geworden. Want denk ik, iedereen die links is weet iets over gelijkwaardigheid en zou langzamerhand kunnen bedenken dat ook het hebben van kinderen hun aangaat. Nou, dat is nog steeds... De mannen zijn wat dat betreft niet vooruit omdat ze volle banen hebben. Ze hebben volle banen omdat ze meestal een vrouw thuis hebben die hun overhemden strijkt en in de kast hangt.
12: En hoe doorbreek je die cirkel?
11: Nou, dat zou ik niet weten, want ik ben mislukt op dat vlak.
12: Dus je geeft het stokje door, wij moeten het
11: ja, oplossen. En de mannen moeten het doen hoor. Dat is, daar ben ik nou het enige wat ik vind. Dat is ook iets wat voor mijn blinde vlek is geweest. Ik had zo'n haast om weg te komen van het lot van mijn moeder. Dus ik ben opleidingen gaan volgen, universiteit gedaan, werk gevonden, les gegeven. Toen kon je nog wel een beetje wat verdienen met schrijven ook. Ik ben die kant opgestormd en ben vergeten om te kijken naar andere vrouwen die niet dezelfde hoge opleiding voor elkaar kregen als ik. En dat is dus dat is een van de dingen die ik tot mijn schrik heb ontdekt. Ik kwam bij een groep van alleenstaande moeders. En niet alle alleenstaande moeders hebben het moeilijk. Maar 17% van de kinderen leeft in een eenoudergezin. Maar wat er gebeurde is dat heel veel vrouwen met een lage opleiding konden met een part-time baan niet voldoende verdienen om van te leven. Dus kwamen in de bijstand terecht. Daar kan je in Nederland met twee kinderen ook niet van leven. Dus moesten er toeslagen bij. En nou weten we wat er in Nederland is gebeurd. Welke een gigantische ramp met
12: toeslagenaffaire.
11: Waarvan niemand op dat moment ontdekte dat 70% van de vrouwen die totaal in de moeilijkheden terechtkwamen, waren alleenstaande moeders. Die raakten vaak hun woning kwijt en ook hun kinderen. Sommige vrouwen hebben hun kinderen nog steeds niet teruggekregen en krijgen ze ook niet meer terug. Nou, dus ik kwam voor een zaaltje in de verkiezingstijd met juist vrouwen van kleur, vrouwen met hoofddoek, vrouwen zonder hoge opleiding, die allemaal in de moeilijkheden zaten. En een deel van hun zat gewoon beneden de armoedegrens met kinderen. Dus daar ben ik zo ontzettend van geschrokken. Dat ik dacht, we hebben niet omgekeken. Ik heb niet omgekeken. Ik dacht, we gaan goed. We gaan allemaal buitenshuis werken. We gaan allemaal opleidingen volgen. En toen bedacht dat niet voor alle vrouwen geldt.
12: Ja, en ook moeilijk te combineren is als je al kinderen hebt. Natuurlijk.
11: Ja, want heel veel van die vrouwen hadden dat niet besloten om dat zo te doen. Die dachten niet van kom, ik ga in mijn eentje mijn kind opvoeden. Maar die zijn veel vrouwen bij die gescheiden zijn van hun man omdat die gewelddadig was. Dat is één belangrijk punt. Of die man ging er vandoor met een ander. Of die had er gewoon geen zin meer in. En er zijn heel veel vrouwen die alleen gelaten zijn met kinderen. En daar bijzonder weinig hulp voor krijgen, want niemand interesseert het. De vakbeweging niet, want ze werken dan niet, ze zijn geen loonarbeiders. Links vond het nog steeds, vindt dat geen onderwerp. Feministen, zoals ik, keken ook niet om.

0: De Jaren met Helene Bruyne.
1: Anja Meulenbelt, nog een blinde vlek die je trouwens zelf toegeeft in je boek, is dat er lang niet genoeg gekeken is vanuit de feministische beweging naar vrouwen van kleur juist.
2: Ja, absoluut.
1: Nu we toch een index van je vergissingen aan het maken zijn.
2: Ja.
1: Wanneer ben je tot dat inzicht gekomen?
2: Ik was al bezig met die Black Panther Party in de Verenigde Staten, tot er een keer bij ons comité een Surinaamse man naar binnen stapte en zei: hebben jullie enig idee dat er ook racisme is in Nederland? Nou, we keken elkaar aan, wij witte mensen. Want die hele comité bestond uit witte mensen. Nou, daar hadden we nog niet echt over nagedacht. Dus ik heb dat langzamerhand geleerd. En natuurlijk, ik ben ook helemaal meegenomen in wat ook heel revolutionair is geweest in Nederland rondom Zwarte Piet. 10 jaar lang is er rondom een symbool, en ik snapte eerst niet waarom dat zo belangrijk was, maar dat hebben ze me wel duidelijk gemaakt, is een ongelofelijke bewustwordingsgolf door Zwart Nederland gegaan, waar ik bij ben geweest. En wat voor mij de vraag was, hoe kan ik als wit persoon een betrouwbare bondgenoot zijn? Nou, één manier om dat te doen is te erkennen dat wit ook een kleur is. En het idee van wij zijn er al, wij witte mensen. Het is net zo goed iets als mannen dachten van wij zijn er al. Die vrouwen moeten nog een beetje emanciperen. En wij dachten van ja, nee, wij zijn wit, dus wij zijn er al. En die zwarte mensen moeten nog een beetje bijleren. Dat wij erachter kwamen dat wij een deel van het probleem waren. En dat heb ik geleerd bijvoorbeeld van Gloria Wekker, die een boek White Innocence, witte onschuld, heeft geschreven. En die zei: denken jullie, witte mensen, nou werkelijk dat je 4 eeuwen kolonialisme kunt hebben meegemaakt zonder dat dat iets heeft gedaan met de manier waarop jij denkt?
1: Maar die boodschap is denk ik moeilijk te brengen, omdat mensen zich persoonlijk aangesproken voelen en daardoor ook meteen in het defensief gaan. Jij lijkt dat niet te voelen?
2: Ja, nee hoor, dan hebben ze pech. Maar wat ik veel gedaan heb, bijvoorbeeld in Bijeen, de politieke partij waar ik lid van ben geworden nadat ik bij de SP weg was. Dat is, ik heb groepen gemaakt voor witte mensen om erover na te denken. Wit is ook een kleur. Wat heb jij eigenlijk geleerd? Wat heb jij geleerd over mensen van kleur? Wat voor beelden heb je meegekregen? George en Jimmy. Kinderboeken waarbij Jimmy wit. George was wit en intelligent. En Jimmy was zwart en praatte krom. Wat te denken van kinderen die eindeloos cowboytje en indiaantje hebben gespeeld. We hadden het niet over een genocide die plaats heeft gevonden. Wie waren daar de bad guys en wie waren de good guys? Dat hebben wij niet geleerd. Ik leerde op school dat je de melkdoppen van de schoolmelk moest bewaren voor de arme kindertjes in Afrika.
1: Zo'n mysterie trouwens, want werden die ooit naar Afrika gebracht? Wat gebeurde met die melkdoppen? Wat hadden ze eraan?
2: Geen idee. Of het alleen maar was omdat ze het educatief vonden dat witte kindjes het leuk vonden om iets voor zwarte kindjes te doen. Met het idee, ze hebben ons nodig. Ze kunnen niet zonder ons. Nou, dat is wat we leerden.
1: En hoe raak je daarvan af?
2: Nou, onder ogen zien. En heel veel kennis maken met zwarte mensen. En ruzie krijgen, omdat je weer eens een keertje iets niet begrijpt wat ze zeggen. Dat is een proces.
1: Dat is wel interessant. Ruzie krijgen, zeg je. Veel mensen zijn heel conflictavers, behalve dan op het internet. Maar goed, die gaan niet zo snel in de clinch gaan. Jij lijkt daar niet bang voor te zijn, voor lastige discussies met wie dan ook.
2: Nou, ik kan er wakker van liggen hoor. Maar het is. Ik heb echt ook in die lessen die ik had over wat betekent het als je wit bent. Als je ruzie hebt, denk eens even eerlijk na. Als iemand iets tegen je kritiek heeft op jou, heeft hij niet gewoon gelijk. Dan zeg je dankjewel. Of is het iemand die kwaad wordt op jou, omdat hij nog heel veel woede heeft tegen alles wat wit is. Nou ja, dan kan je er nog wat van leren, maar dan hoef je het niet persoonlijk op te vatten. Of is het iemand die denkt van nou, nu zit ik in een omgeving, bijvoorbeeld bij Bijeen, zijn wij nu eens een keertje de baas. We gaan het jou even betaald zetten. Wraak is zwarte mensen natuurlijk ook niet vreemd. Heb ik best meegemaakt. Nou, dan moet je gewoon zeggen van ik luister naar je. Ik ben het niet met je eens. Moet je toch blijven vasthouden.
1: Goed, over naar een ander inzicht.
2: Ja.
1: Want er zijn heel veel inzichten geweest in jouw leven. Maar op een bepaald moment ben jij verliefd geworden op een vrouw. Na een leven van seriële monogamie waarbij je steeds verliefd werd op mannen.
2: Ja.
1: En dat heeft toch ook enige zaken geopenbaard.
2: Ja, want ik had nooit gedacht dat ik dat in me had. Dus ik keek ook niet om me heen met zulke ogen. Maar wat ik had geleerd, je bent of het een of het ander. En ik had niks, ik had veel tegen sommige mannen, maar niet tegen mannenlichamen per se. En ik dacht, als je dus niks tegen mannenlichamen hebt, word je nooit lesbisch. Nou, tot ik dus hartstikke verliefd werd.
1: Dat is ook nog de tijd waarin er zoiets was als politiek lesbianisme.
2: Ja, maar daar was ik het niet mee eens. Ja. Want ik heb toen nog met de vrouwen van Paarse September. Waar ik met sommigen van ben ik nu bevriend hoor. Maar toen waren we. En toen had ik een vriendin. En wij stonden echt hand in hand terug te schreeuwen. Want er werd gezegd van dat is een politieke keuze. Ik vond dat zo beledigend. Ik lig niet op mijn vriendin mijn politieke huiswerk te maken. Dat is toevallig de leukste vrouw die ik ben tegengekomen ooit. En zij vindt mij leuk. Dus hoezo politiek? Dus ik vond wel dat ze gelijk hadden dat ook binnen de vrouwenbeweging een beetje de neiging was om de lesbo-vrouwen een beetje weg te werken. Want dat werd toch al gezegd, ja, die zijn feministen, want ze zijn allemaal lesbisch. Mm. En dat vonden we ook weer niet waar. Dus dat was best best interessant om het daar eens over te hebben.
1: En merkte je dan dat je verwarring bracht? Ja, sowieso bij heteroseksuele mensen die dan dachten dat je lesbisch was geworden. En dan ook bij de lesbische beweging die dacht dat ze je ingelijfd hadden.
2: Ja. Dus ik kreeg in de vrouwenbeweging geen ruzie dat ik lesbisch was geworden. Maar ik kreeg binnen de lesbische afdeling van de vrouwenbeweging wel ruzie toen ik daarna weer met een... Je gaat weer terug naar mannen. Ik zeg, nou, het is niet terug hoor, het is een andere. Het is een andere. Maar ik heb het nooit het goed idee gevonden dat mijn liefdesleven ondergeschikt moest worden aan wat nu weer besloten was dat wel of niet mag. En sinds een tijd is alweer in dat alfabet, die alfabetsoep die we nou hebben, LBH...
1: LGBTQI+.
2: Ja. Hebben we dus besloten dat er ook een B in was. Dat was ik dus, biseksueel.
1: Ja, maar je hebt ook wel gemerkt dat zowel in de traditionele groep heteroseksuelen als in die nieuwe activistische groep homoseksuele mensen, dat er toch... een verlangen is dat mensen in de geëikte categorieën passen.
2: Nou ja, wat ik wel begreep is dat in de tijd dat je echt nog het gevoel had... ik noem dat maar, bij wie kan ik onderduiken als het oorlog wordt? Dat ook lesbische vrouwen en homo mannen het graag wilden weten... hoe betrouwbaar ben je? En betrouwbaar betekende dat je niet, als je een keertje ruzie had met je vriendje... de volgende dag naar een vrouw ging of een man of omgekeerd... Dus dat begreep ik wel. Dat gevoel opriep. En ik zei alleen maar van luister eens. Ik blijf op mijn post hoor. Let maar op. Het is niet omdat ik nou weer met een man ben. Dat ik de hele homobende in de steek laat. Heb ik ook nooit gedaan.
1: Maar dat was wel de angst toen.
2: Tuurlijk. Maar dat is natuurlijk ook een angst. Dat zul je bij alle onderworpen of gemarginaliseerde groepen meemaken. Dat zwarte mensen ook niet altijd zoveel vertrouwen hadden in de solidariteit van witte mensen. En homo mensen niet zo erg in hetero's. Dus dat is waar wij in bijeen veel mee te maken hebben gehad. Omdat we alle verschillen die er waren aanwezig, dat gaf soms ook echt oude emoties komen boven.
1: Ja. Maar dat maakt het natuurlijk lastig om dat moet je dan eerst die verschillen wegwerken om politiek aan één zeel te trekken?
2: Nou, wat je nodig hebt is dat mensen eerst in hun eigen groep, want daar komt het meestal op neer, zoals ik dat ook een tijd lang in vrouwengroepen heb geleerd. Eerst zich zeker voelen van zichzelf, weten wat ze willen, weten waar ze horen, weten op wie ze aankunnen. En van daaruit de stap maken om te zeggen van luister, wij kunnen het nooit zonder bondgenoten. Dat zei Gloria Wekker ook. Die heeft ook, die in Sister Outsider, dat was toen voor lesbische zwarte vrouwen. Daar mocht ik niet aan meedoen, wat ik jammer vond, want het leek me daar reuze interessant. Die later heeft gezegd, ja, maar we hebben wel, ik begrijp wel dat zwarte mensen in Nederland witte bondgenoten nodig hebben. Dus, maar daar moeten we aan werken. En vooral daar moeten witte mensen aan werken. Want alleen maar roepen, ik ben tegen racisme, is niet voldoende.
1: Je moet echt voorbij jezelf kijken.
2: Je moet kunnen een verhaal kunnen houden hoe je bent veranderd en waarom je het zwarte mensen nu van je op aan kunnen. Ook dat je niet gaat proberen om de leiding over te nemen. Wat natuurlijk binnen de vrouwenbeweging ook gebeurde in Nederland. Mannen die bij Dolomina binnenstapten en zeiden, de klassenstrijd is toch belangrijker. Dat is waarom ik vroeger niet van lid ben geworden van Dolomina. Ik dacht, dat maak ik zelf wel uit. En als het om de klassenstrijd gaat, daar ben ik al van. Dus dat hoeven jullie me niet meer te komen vertellen.
1: Ja, maar het is wel ingewikkeld dan om politieke slagkracht te creëren als al die interne dingen eerst opgelost zijn.
2: Het is altijd ingewikkeld geweest. Nu is Dolomina Nederland weer opnieuw begonnen. Komen duizenden vrouwen, meestal vrouwen, een paar mannen, komen daarop af en dat wordt heel erg moeilijk om daaruit een samenhangende organisatie op te bouwen. Dus ik heb daar net ook een speech over gegeven waarbij ik kon voorspellen wat er allemaal moeilijk ging worden.
1: Leuk. Zullen ze luisteren, denk je?
2: Ja, ze luisteren absoluut. Dat was juist heel erg leuk.

0: Hallo Budapest van Georges Boulanger.
1: De jaren met Helene Bruyne.
0: Anja Meulebelt, ik wil het ook nog eens hebben over een andere ervaring die je had. Je had het al over geweld en dat je er in die vrouwenbeweging bent achtergekomen hoe structureel en endemisch huiselijk geweld is. Ja. Je bent met die ervaring ook naar Joegoslavië gegaan, niet lang na de oorlog daar in de jaren 90. Omdat er na zo'n oorlog altijd een enorme stijging is in de gevallen van huiselijk geweld. En jullie hebben daar jullie ervaring gedeeld. Maar daar heb je ook het perspectief van de dader leren kennen. Hoe was dat?
2: Nou, het probleem is nog steeds. Hè. Het geweld is niet afgenomen. Ik dacht vroeger ook, dat was ook zo'n vergissing, als vrouwen onafhankelijker worden, zal dat afnemen, want dan kun je weg. Maar juist de vrouwen die besluiten dat ze weggaan, lopen het meeste gevaar om vermoord te worden. Dat is eens in Nederland, eens in de 8 dagen gemiddeld, wordt er een vrouw vermoord.

0: Leg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
2: Clara Live.
3: Ze zijn voor de kinderen. Maar we hebben heel weinig idee wat we met die mannen moeten. Daar is geen, er is nauwelijks onderzoek naar, want hoe vind je ze? Ik bedoel, behalve als ze een moord hebben gepleegd, dan weet je het wie het zijn, hè? Maar bij, zeg maar even, gewoon geweld, weet je, je kan moeilijk een huis aan huis enquête houden, meneer. Hoe vaak heeft u uw vrouw de afgelopen week geslagen? Dus we weten het niet. We weten ook niet altijd wat er met mannen aan de hand is. We weten wel dat er veel mannen zijn, niet veel, er zijn mannen die het gevoel hebben met die geëmanciperende vrouwen dat ze iets verliezen. En dat is ook zo. Ze verliezen een aantal privileges. Ze verliezen dat het vanzelfsprekend is dat ze verzorgd worden en dat ze seks krijgen. Ze moeten nu leuke minnaars worden. Nou, ja. Ja, dat is even oefenen. Even nadenken. En
4: niet zo moeilijk al bij jou.
3: Nee, zou ik ook niet vinden. En hebben we toch met z'n allen leuke boeken over geschreven. Als je het een beetje moeilijk vindt om daarom te vragen. Maar mannen hebben als vrouwen emanciperen. Waar ik denk van gelijkwaardigheid, daar hebben zij ook profijt van. Denken heel veel mannen, nee, ik verlies. Want ik moet mij niet hoeven druk maken over wat vrouwen nodig hebben. Dus wij al een eeuw lezen voortdurend liefdesromannetjes met een happy end. Want dat is dan de vrouwendroom, weet je wel. En mannen vinden zich te goed om zich bezig te houden met zoiets sloms als liefde. Dat horen ze te krijgen. En ze zijn slecht geoefend in wat doe je om een goede relatie met een vrouw te hebben.
4: En hoe lossen we dat op?
3: Geen idee.
4: Maar in ieder geval niet, denk ik, de dader demoniseren.
3: Nou, het punt is dat heel veel vrouwen worden zo kwaad over wat er nog steeds gebeurt. Dat ze zeggen straffen, nog harder straffen, nog harder straffen. Terwijl je, Angela Davis heeft dat zo goed gezegd. Omdat een groot deel van de zwarte mannelijke bevolking in gevangenschap zit. En die zegt, denk je nou echt dat mannen aardiger uit het gevangenis komen? Dus je kunt het gevoel hebben van, nou, lekker peu, die mannen worden gestraft. Laat ze het maar voelen. Daar worden ze niet beter van.
4: Nu, daar in Joegoslavië heb je daders gezien van geweld, huiselijk geweld en van verkrachting. Maar je kwam er ook achter dat daar zelf, bij die mannen zelf, heel veel trauma en ongenoegen zat.
3: Ja.
4: Was dat even een moeilijk moment als feminist om ook...
3: Nou ja, het is, jawel, dat was het zeker. Ik praatte ook niet zozeer met de daders zelf, maar veel met mannen die met daders werkten. En ook met een rechter heb ik meegemaakt die in een leger had gezeten en mensen had vermoord. En daar verschrikkelijke spijt van had achteraf. Zo van, hoe kan het zijn dat ik zo ben geworden? Kijk, er zijn mannen bij die met het geweld binnenshuis tot de conclusie komen dat ze juist dat wat hun het dierbaarste is, kapot maken. Als je met mensen moet werken die dat kunnen toegeven, dan kun je ermee werken. Dat is wat ik heb geleerd, ook van een Amerikaanse therapeuten die veel heeft gewerkt met gewelddadige mannen. En die tot het besef brachten dat ze dan denken te winnen, maar in feite ontzettend veel verliezen. Dat is de voorwaarde. Het geweld moet ook ophouden voordat je daar met iemand kan gaan werken. Dus in Nederland is er niet echt een traditie op dat vlak. Er zullen vast wel therapeuten zijn die met gewelddadige mensen werken. Ik zou het ook fijn vinden, maar dat weet ik niet eens, dat mannen die in de gevangenis zitten vanwege geweld, dat daar iets mee beters mee gedaan wordt dan maar alleen maar straffen. Maar het is een moeilijk vak. Want je moet iets doen wat tegenstrijdig lijkt. Je moet, als je iemand alleen maar accepteert zoals hij is, dan verandert hij niet. Als je me alleen maar afwijst zoals hij is, verandert hij ook niet. Dus dit is een speciale tak van hulpverlening.
4: Ja, nog iets dat het feminisme...

0: me nog niet heeft kunnen oplossen, Anja Meulenveld.
1: Nee, nog iets waar we nog niet klaar mee zijn.
0: We moeten afsluiten, maar eerst nog even. Jij schrijft in je boek dat je nu echt oud bent.
1: Ja.
0: Je bent 81. Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Maar ik vraag me af, zit er een revolutionair potentieel bij ouderen dat we niet genoeg aanboren? Want jullie hebben minder te verliezen en heel veel kennis.
1: Absoluut. Kijk, ik heb AOW. Hè? Ik weet ook niet wat dat in België heet, maar ik krijg dus geld.
0: Een pensioen.
1: Ja. En dat pensioen heb ik al, dat is geen cadeautje, want daar heb ik al voor betaald in de tijden, jaren dat ik werkte, buitenshuis werkte. Maar het grote voordeel daarvan is, ik kan zeggen wat ik wil, want dat pakken ze me niet meer af. En als je ergens bij een krant werkt, dan moet je uitkijken wat je zegt. Dan mag je niet te veel slechte dingen over Israël zeggen, want dan lig je er zo uit. Oudere vrouwen hebben vrijheid. Dus ik zou wel graag willen dat ze die beter gebruikten, hoor. Ik ken er veel, hoor. Voormalige of feministen van vroeger die of voor vluchtelingen werken of voor vrouwen zonder papieren.
0: Of oudere mannen, die kunnen jongere mannen emanciperen.
1: Dat zou kunnen, maar dan moeten ze natuurlijk zelf eerst ook een beetje wat geleerd hebben.
0: Ja, maar in ieder geval, wie weet, een oproep aan oudere mensen.
1: Ja, je hebt nu vrij. Dus in plaats van daar chagrijnig van te worden, dat het is soms een beetje moeilijk om de trap op te komen. Maar het is mij net nog gelukt, dus het gaat nog.
0: Ging heel vlot.
1: Dus ik zou het heerlijk vinden als meer vrouwen van leeftijd gewoon denken, wij hebben nu de vrijheid. We hoeven het ook heel veel dingen niet meer voor onszelf te doen. Ik zou ook wel willen dat feministen ietsje meer keken naar hoe het met andere vrouwen gaat. En niet alleen maar keken wat voor zichzelf goed was. Want deze heb ik nog niet gezegd. Ik krijg ook wel eens ruzie. Als ik zeg, vrouwen kunnen tegenwoordig carrière maken. Dankzij vrouwen die geen carrière kunnen maken. Want die moeten het huishouden overnemen.
0: Zo is dat, Anja Meulenveld.
1: Ja.
0: Om hier te zijn. Dank voor je verhaal. Jouw memoires, maar dan anders, niet van gisteren, liggen in de boekhandel. De Schaamte Voorbij is recent ook weer mooi opnieuw uitgegeven, dus die kan u ook lezen.
1: Ja.
0: De PC-hoofdprijs, die krijg jij binnenkort.
1: Ja.
0: En u dank voor het luisteren. Als u deze uitzending of andere nog wil herbeluisteren, kan dat via VRT Max of een podcastkanaal naar uw keuze. En voor nu onthoud ik, het is niet zo heel moeilijk om een goede minnaar te zijn.
1: Zo is dat.

0: De Frans-Italiaanse mezzosopraan Léa Desandré dartelt met flair tussen opera en liefdesliederen. Ze zingt Mozart en Rossini tijdens een galaconcert met het Belgian National Orchestra en brengt een eerbetoon aan de Sound of Music Broadway-ster Julie Andrews. Op 13 mei en 13 juni in Bozar. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
1: Zes uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De twee Belgen die aan boord waren van het cruiseschip zijn onderweg naar Eindhoven. In Hamme heerst verslagenheid na de dood van een jongen tijdens het voetbaltoernooi gisteren. En in de Champions Playoffs blijft Anderlecht vierde en op koers voor een Europees ticket. De twee Belgische passagiers die op het cruiseschip zaten, waarop het Hantavirus is uitgebroken, zijn onderweg naar huis via de luchthaven van Eindhoven. Peter de Kroebele, dat is allemaal goed verlopen.
2: Ja, met wat vertraging wel. Rond 3 uur verlieten ze samen met meer dan 20 andere passagiers het cruiseschip. Met een bootje werden ze dan naar de kade gebracht en daarna bracht een bus hen naar de luchthaven van Tenerife. En even voor 5 uur zijn ze dan uiteindelijk opgestegen. En eens geland krijgen onze landgenoten een medische check-up in het universitaire ziekenhuis in Antwerpen. En daarna moeten ze thuis nog wel enkele weken in quarantaine blijven.
1: Ja, en 4 andere Belgen die sinds gisteren in quarantaine moesten, omdat ze contact hadden gehad met passagiers van dat schip. Die kregen goed nieuws intussen.
2: Ja, ze hebben dan toch geen risico gelopen, dus geen quarantaine, zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
3: Ja, dus uit het internationaal onderzoek is gebleken dat deze 4 personen geen risicovol contact hebben gehad met besmette passagiers. Er is dus geen enkel risico dat zij besmet zouden zijn met het Hantavirus en de quarantaine wordt voor hen dus opgegeven.
2: Ja, goed nieuws dus. En de twee Belgen die onderweg zijn naar huis landen straks rond 8 uur in Eindhoven.
1: Dankjewel, Peter. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een interventieteam langs geweest om de trainers, medewerkers en families te steunen die nood hebben aan een gesprek. Gisteren is daar tijdens een voetbaltoernooi een jongen van 7 omgekomen na een val op een omhooggewaaid springkasteel. Benedikt Koesement.
4: De dag na het tragisch ongeval vindt hier vandaag in Hamme de finale van het vrouwentoernooi van de U18 van de Pro League plaats. Maar er klinkt geen muziek, er wordt niet gescandeerd. De sfeer is ingetogen en sereen. Ook iedereen rond het veld is nog heel erg onder de indruk van wat er is gebeurd.
5: Goh, ik denk dat iedereen hier alles aan doet om, als je zoiets organiseert, om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Uiteraard, ik denk dat niemand dat wenst of nog maar aan denkt. En uiteraard zijn we er wel mee bezig dat die kinderen veilig kunnen spelen. Maar ik denk dat het vaak ook altijd te laat is dat je denkt van oei. Ja, wat als?
6: Ik was hier ook gisteren. Ik was hier druk aan het bakken en het was een heel mooie dag. Het was super mooi weer, alles ging mee en dan gebeurt dat.
4: De trainers en het personeel worden hier deze namiddag opgevangen door hulpverleners. Het jonge slachtoffer was lid van voetbalclub Wanbeek Ternat. Zijn club komt morgen bijeen en ook voor de leerlingen van zijn klas zal het CLB extra steun bieden.
1: In Antwerpen is een man van 81 in de Schelde gevallen. De man was tijdens het wandelen gevallen tussen de kade en een cruiseschip. Hij is ter plaatse gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het zou niet gaan om een passagier van het cruiseschip. De federale regering zou tegen de zomer haar begrotingswerk klaar moeten hebben. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V gezegd in de Zevende Dag. Er moet wellicht op zoek gegaan worden naar zo'n 7 miljard euro om de begroting op koers te houden tegen 2029. En ook al ligt de Europese deadline pas in oktober, we zijn toch beter sneller klaar, zegt Van Petegem, zodat alles ook uitgevoerd kan worden.
7: Wat is het grote nadeel vandaag? Dat is dat we eigenlijk wat over tijd gegaan zijn met onze begrotingsbesprekingen. Alles moet dan nog omgezet worden in wetgeving. En dan zie je, we gaan nu deze week hopelijk de programmawet gaan stemmen, dat het allemaal wat blijft aanslepen. Dus als je effectief wil dat het wordt uitgevoerd, dan ben je best klaar tegen de zomer.
1: In de Champions Playoffs van het voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam snel op voorsprong, maar net voor de rust maakte AA Gent gelijk. Anderlecht moest meer dan een helft met een man minder spelen na een rode kaart voor Svetkovic. Anderlecht-speler Jari Verscharen nam achteraf vrede met een punt.
8: We zijn die wedstrijd heel goed begonnen. In die eerste 30, 35 minuten speelden we echt wel heel goed. En denk ik dat we hun echt wel onder controle hadden. En dan die laatste 10 minuten laten we het eigenlijk een beetje liggen. Met een goal die had vermeden kunnen worden, denk ik. En dan een stom rode kaart. Dus ja, dat wisten we vanaf dat we in de kleedkamer kwamen. Dat we echt wel elke meter gingen moesten belopen om een goal te vermijden. En dat hebben we gedaan. Dus ik denk daarom dat we wel blij mogen zijn met dat punt.
1: In het klassement blijft Anderlecht vierde. Een belangrijke plek voor een Europees ticket. En Gent is vijfde. En in de Europe Playoffs heeft Charleroi met 0-1 gewonnen op het veld van Antwerp. Titra Wieg maakte net voor de rust het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de zege staat Charleroi op 3 punten van leider Standaard. En over een half uur begint Union aan de wedstrijd in de Champions Playoffs tegen KV Mechelen. In het wielrennen heeft de Fransman Paul Magnier de derde rit gewonnen in de Ronde van Italië. Magnier klopte in een spannende massasprint de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. Voor Magnier is het al zijn tweede overwinning in deze Giro. De Uruguayaan Guillermo Silva blijft leider. Het weer vanavond en vannacht trekt een regen- en buienzone over het centrum en Vlaanderen. En vooral in het zuiden is er ook kans op onweer bij minimaal tot 9 graden. Na de regen morgenochtend wordt het droger, maar na de middag gaat het dan opnieuw regenen vanaf de kust, dan bij temperaturen tot 14 graden. We begonnen met de twee Belgen van het cruiseschip die nu onderweg zijn naar Eindhoven. Ze worden gerepatrieerd onder strikte voorwaarden na een uitbraak van het Hantavirus op het schip. 4 andere Belgen die eerder contact hadden gehad met besmette passagiers, hoeven niet langer in quarantaine te blijven. Meer op vrtnieuws.be.
9: Blijf verwonderd. Zanzibar met Michael Robrechts.
10: Een goeie avond. We gaan naar oost, van oost naar west en van noord naar zuid. Want het is 6 minuten over 6 en dit is Zanzibar. Met nieuwe platen van Sam Amidon, van Ray Lema, van Ayoub Ogada en de Klasmatics. En eerst uit het Waalse Hanu in de streek van Warem, Les Accords Perdus.

Emil Postic, saxofoon, en Pauline Gonzalez, zang, duo Les Accords Perdus. Het duo uit Anu, Hanuit, heeft een nieuw album uit. En het blijft mikken op de folkbalmuziek en dus op de onderste ledematen. Dit is een rondo en couple, een rondo voor twee, sous le chêne. Opnieuw, Les Accords Perdus.

De Amerikaans-Indiaanse Carnavia in een duet met Sam Amadon. In de zomer van vorig jaar vloog de Amerikaanse folkartiest even naar Berlijn voor een opname in het Funkhaus. Samen met Carnavia bracht hij twee songs uit, onder meer deze noodkreet voor een wereld die lijkt te vergaan. Would be better. Intussen heeft Sam Amadon zijn zang ook op de plaat gezet met deze muzikanten in Noorwegen. Het Noorse Kamerorkest, het Norwegian Chamber Orchestra, onder leiding van Pekka Kuusiso. Willows heet het album. Kuusiso speelt viool en Amadon zingt naar goede gewoonte een traditional. How come that blood?

Sally in the Woods, de Carrivick Sisters uit het Engelse Zuid-Devon, op een album van 4 jaar geleden, Illustrated Short Stories. Zangeres en banjo-speelster Sophie Bostock bracht enkele maanden op het water door, op de rivieren van Zuidwest-Engeland. Op die rivieren vond ze de inspiratie voor haar band met diezelfde naam, Sally in the Woods. Die naam verwijst in hun geval naar Sally Gibson, een 18e-eeuwse vrouw in een bos bij de stad Bath. Een vrouw met veel kennis van geneeskundige planten en daardoor voor de mensen toen in haar omgeving een feeks of een heks, of minstens toch verdacht. Het trio Sally in the Woods.

0: Strange and bigger.
1: Het trio rond banjo-speelster Sophie Bostock, Sally in the Woods. Einde volgende week voor concerten aan het werk in het muziekcentrum van Dranouter en in het IJ in Belzele, 15 en 17 mei. En dan Dominique Fils-Aimé uit Montréal, een van de grote jazz- en global stemmen in Canada. U herkende misschien het bloedstollende Strange Fruit uit het repertoire van Billie Holiday. Laten we proberen om die geur van rottend vlees, the smell of burning flesh, samen uit onze gedachten te krijgen. Met dit geweldige trio van griots uit Guinea en Mali moet dat lukken. Guitari Baro. Het trio staat de 5e juni op de scène van de Handelsbeurs in Gent. Guitari Baro.

De Lamban Blues. Het begon met een eerste ontmoeting 2 jaar terug in Senegal. En het groeide uit tot een nieuw trio met een eigen repertoire. Het geweldige Guitari Baro. Lassana Diabaté op de balafon. Gaussou Kouyaté op de akoestische gitaar. En Kerfala Diabaté op de elektrische gitaar. En hier ook akoestisch. Ze staan vrijdag de 5e juni in de Handelsbeurs in Gent. 5 juni. Een concerttip van Zanzibar. Beschouw het als een tip van onze tweeën. Terwijl het zweet van het Tinari Wen-concert van voorbije dinsdag nog in de grote zaal hangt van de Ancien Belgique, maakt de AAB zich al op voor een volgende rendezvous met een band in de zogenaamde Desert Blues met Tammy Crest. Dezelfde regio, dezelfde sfeer, maar iets bescheidener, iets compacter qua impact. Deze band zit dinsdag namelijk in de club van de AB en niet in de grote concertzaal, zoals vorige week. Deze Tammy Crest.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Clara Live.
2: Ayoub Ogada, harp en percussie en zang en de gitaar van Trevor Warren in een eerbetoon aan Ali Farka Touré, African Bluesman. Het staat op hun gloednieuwe album Breathe. En Tammy Crest zat daarvoor in het soort West-Afrikaanse grooves die perfect aansluiten op die van Tina Riven, precies een week eerder, ook in de AB Brussel. Ook het AB Clubconcert van Tammy Crest is compleet, ofwel uitverkocht. Dinsdag, komende dinsdag. Deze Daniel Warreau uit La Réunion is een van de grote namen in de Maloya, de sterk repetitieve percussiemuziek die hoorde bij het veldwerk van de slaven op het voormalige Franse eiland La Réunion. Warreau is een legende, want ooit was hij een soort staatsvijand en nu op latere leeftijd heeft hij de heldenstatus gekregen op La Réunion. Volgende week staat de man op uitnodiging van Muziekpubliek in de VK, de Vaartkapoen in Molenbeek, Brussel. Deze Daniel Warreau.

Zelfs zonder een letter van het Creools te verstaan, zijn we mee met de urgentie van Bat Lamine daarnet. De muziek van Daniel Warraud uit La Réunion. De man staat met zijn maloya, de percussieslagen uit de velden waar de slaven aan het werk waren, donderdag in de VK in Molenbeek, Brussel. En dan de Salsa Gombo, een nieuwe track op Passion Congo, een nieuw album van Ray Lema. De grote meneer uit de Republiek Congo is 80 en hij werkt wellicht onder het motto 80 is het nieuwe 60. En van 80 gesproken, een van de knapste albums van de Chicano's in L.A. Los Lobos in de 80's heette El Pistola y el Corazón. Het was toen een soort herbronning in het eigen de eigen Latino roots voor de heren van Los Lobos. Dit is El Canelo.

We were made for these times. Zo titelt met een knipoog naar Brian Wilson het nieuwe album van de New Yorkse uber-klezmerband The Klezmatics. Deportee, The Plane Racket, Los Gatos van Woody Guthrie kreeg hier een Jiddische makeover. Zo kennen we hen weer. Frank London en The Klezmatics met de Argentijnse Sofia Rey trouwens. Dit is eigen muziek van David Edelstad en Lawrence Klamberg. Opnieuw de Klezmatics, dit keer met Janice Siegel, een van de gouden stemmen van de Manhattan Transfer. Ich kann nicht sagen Witzen. Ik kan geen grappen vertellen. De Klezmatics.

0: Zanzibar met Michael Robrechts.
1: Palemander, Sokerea.

0: så querer, så se mande nye vær.
1: Hop, hop, hop. Een van zijn beroemde tales and songs from weddings and funerals. De Bosnisch-Servische maestro van de weddings and the funerals, Goran Bregovic. Hij staat komende donderdag op de openingsdag van Kopa Dok. Het nieuwe festival in de Gentse haven is vorig jaar in een recordtempo op poten gezet. En dit jaar zijn de namen nog groter en indrukwekkender voor de tweede editie. De wedding and funeral band van Bregovic, op donderdag dus. En ook donderdag deze chouchous van de festivals Amadou et Mariam. Het is te zeggen, ze is een weduwe. Mariam sings Amadou et Mariam.

Mami, het Griff Trio. De doedelzakken van Remy Dekker, Lisbeth Marivoet en Raphaël de Kok. Gecombineerd met frisse versies van Scandinavische verhalen en Keltische legendes. Dit is een rondo nog op hun nieuwe album Hop. Hun nieuwe album en rondo waar Wannes van de Velde blij om zou zijn. Madammeke, Raphaël de Kok en het Griff Trio.

Ze hebben een vijfde album uit met de eenvoudige, maar heel duidelijke en doeltreffende titel. We zitten in de balvolk. Hop, uitroepteken. Het Grieftrio, drie doedelzakken en evenveel noten op hun zang. Rafael de Kok staat woensdagmiddag, maar dan solo op de gratis matinees, de woensdagmiddagen van het MIM, het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel. De Ethiopische Etenash Wassie bracht een paar weken terug een bijzonder knap album uit, samen met de Franse gitarist Mathieu Sourisseau. Bijzonder spannende muziek is dit, Tezeta. Mathieu Sourisseau en de Ethiopische Etenash Wassie.

Andries Bone duivelde het al in de Vlaamse folk en de wandelende Mandolin Man, hier met zijn quintet en de Raguel Inquisitie. Muziek uit het WESP-project van vorig jaar, Ode aan de Merode. Nu woensdag, de 13e, stelt Andries Bone zijn nieuwe project voor, Raguel Inquisitor, met een concert in de historische citadel van Diest. Want het Merode Festival komt eraan vanaf woensdag tot en met zondag, de 17e, met ook nog concerten van onder meer deze Bamako Express, het Afro-folk kwartet met Florian de Schepper en Anouk Sangchuk. En Joël Diarra voor het Afro-gedeelte. Vrijdag staat de Express live op het Merode Festival in Diest.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Clara Live.

Aaron en McDara Yates, een van de straffe stemmen in de nieuwe generatie Ierse zangers. Donderdag staat de man live in Diest op het Merode Festival. De Bipolar Bows, duo van violisten Lotte Remmen en cellist Toby Kuhn, koppelen hun strakke energie aan die van Vinayak Netke op tabla's en Sabinia Khan voor de zang, ook voor het Merode Festival. Ze gaan met hun vieren op zoek naar de raakvlakken tussen Europese folk en Indiase ritmes. Dit zijn Bipolar Bows, gewoon hen met twee.

The Bipolar Bows. Donderdag live aan het werk met Indiase tabla's en zang op het Merode Festival. Straks zitten Nitai Herskovic, Natalie Wild Goose, Giovanni Solima, Elina Dooney en Rob Luft en Randy Newman allemaal op de playlist bij Valkenaars en Van Hout. Dit is nog Fluke, het kwartet uit Engeland en Ierland met Sarah Allen en Brian Finnegan. Fluke is ook woensdag aan het werk op het Merode Festival. Nog een heel fijne avond hier bij Clara.

0: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws, Mensenbrecht Schaprechts. De burgemeester van Ternat in Vlaams-Brabant reageert aangeslagen op het overlijden van de jongen van 7 gisteren tijdens een voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen. De jongen viel uit een omhooggewaaid springkasteel. Hij was daar met zijn voetbalclub Wambeek Ternat. Je hoort burgemeester Ines Swalen.
1: Onwerkelijk nieuws. In eerste instantie gaan onze gedachten uiteraard uit naar de familie van kleine Jean en naar de medespelers en al zijn vriendjes. Het kwam hier hard binnen in de club en dat voelt je ook wel in de gemeente. Maar ik denk dat de club en het bestuur en de vrijwilligers achter de club heel hard hun best aan het doen zijn om nu zo goed mogelijk te zorgen voor alle medespelers, die de juiste omkadering te geven en er ook voor te zorgen uiteraard dat kleine Jean een mooi afscheid kan krijgen.
0: In Gent is rond 5:00 vanmiddag een medewerker van vervoersmaatschappij De Lijn gewond geraakt na een incident aan een tramhalte, dat meldt de politie. De medewerker kreeg een duw en viel en is dan naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn er 3 verdachten die gevlucht zijn. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Op de eerste dag van de Belgische economische missie in Turkije heeft koningin Mathilde samen met een Belgische delegatie dronefabrikant Baykar bezocht. De eigenaar is de schoonzoon van president Erdogan en het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van legerdrones. Onder meer Oekraïne gebruikt ze in de oorlog met Rusland. Defensie is een belangrijk hoofdstuk tijdens deze missie. Eerder dit jaar maakte de regering bekend dat ze fors wil investeren in drones en de verdediging tegen drones. Minister van Defensie Theo Franke is voorstander van meer samenwerking met Turkse bedrijven.
2: Turkije is toch wel echt naar Europa aan het kijken. Hè. Ze voelen ook van, kijk, de Verenigde Staten, Iran, Rusland. Ze hebben altijd een belangrijke positie gehad, ook als bemiddelaar. Ze bemiddelen in het Iran-conflict, ze bemiddelen ook in het Russisch-Oekraïnse conflict. Maar ze kijken wel naar Europa, steeds meer. En dus in die zin is het voor ons ook een opportuniteit.
0: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal is de tweede helft aan de gang tussen Union en KV Mechelen. Bert Sterks, hoe staat het daar?
3: Het is 2-0 voor Union, dus het lijkt er ook op dat de unionisten in het spoor gaan blijven van Club Brugge met volgende week dan de topper op het programma in Brugge. 2-0, een vroeg doelpunt van Bjondic, daarna werd er amper gevoetbald. Veel strijd, veel overgave, werkvoetbal, maar veel goede combinaties zaten er niet in. Eén belangrijke save was er van doelman Scherpe van Union op het schot van Brederode. En dan was het wachten op de tweede helft. Voor nieuw doelgevaar. Een cadeau doelpunt kreeg Union van doelman Miras, die tekort uitvoetbalde. En Anwar Ait El Hadj kon van dichtbij binnen tikken. 2-0, gevolgd door nog een kans voor Sykes, die Miras deze keer wel uit zijn doel kon houden. 2-0 zonder te schitteren, maar wel een redelijk geruststellende voorsprong. Dus met nog 20 minuten te gaan tegen KV Mechelen.
0: Dank je, Bert. En in de Europlay-off speelt Racing Genk tegen Westerlo. Net voor de rust staat het daar nog 0-0. Vanavond en vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer, temperaturen tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten, daarna wordt het droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.

Goedenavond, fijn dat u luistert. De charmes van Italiaanse filmkatten, hier net verklankt door toetsenist Nitai Herskovic en drummer en multi-instrumentalist Daniel Dor, copains van bassist Avishai Cohen. Een stukje uit een nieuwe album, Found and Found, dat ze op 24 april hebben uitgebracht bij Circus Company. Ook nu weer met een Moog synthesizer bij de hand. We hebben ook vandaag weer van alles gevonden voor u, reikend naar de maan op zondagavond. Een traditioneel Albanees volkslied bijvoorbeeld over een jonge bruid en haar voorkeuren. Ze zegt dat ze geen sieraden wil, maar een charmante man. Exact wat Elina Dooney zelf heeft gevonden in haar gitarist Rob Luft.

Ik wil naar Jeruzalem gaan, moeder. Een symbolisch lied uit de Sefardische traditie, gezongen in het Ladino. Een arrangement van Michel Claude en Simon-Pierre Bestion voor zijn ensemble La Tempête, met centraal de stem van mezzosopraan en celliste Hélène Richaud, maakt deel uit van een denkbeeldige requiem voor Karel V, toen in Spanje de Arabisch-Andalusische cultuur de toon aangaf, met daarbij vanaf 1515 ook muzikanten en zangers van bij ons uit Vlaanderen, de Capilla Flamenca. Was toen echt een bommetje, had het effect van een explosie in de Spaanse muziek tijdens de Renaissance. Dit album heet Bomba Flamenca en is uit bij Alpha Classics. Christian Walumrood is dit weekend in het land voor een paar concerten om zijn nieuwe plaat Non Sonnet voor te stellen, die net bij Aspen Edities is verschenen. Prachtige label van Ruben Machtelings. Kwam er zaterdag met zijn ensemble mee op een label night in Otterlo spelen, in Zwalm. En vandaag in Mechelen op het stadsfestival Lunalia, in dubbelbil met pianist Hélène van Hagenborg. Daar weer klinkt zo nu ongeveer dit. Sonnet Souvenir.

Entropy van Kreng uit het nieuwe album Wormhole. Daar heeft Pepijn Caudron zijn tijd voor genomen. Zijn vorige, The Summoner, dateert van 11 jaar geleden. Hij was druk met de wereld van theater en van cinema. Maar nu gaat ook die deur weer open. Een reis naar een andere wereld te betreden op eigen risico. Daar woont Marianne Faithfull ook al een tijdje ondertussen. De prachtige hybride documentaire film Broken English herinnert ons daar nog eens aan. Daar is de Ministry of Not Forgetting mee bezig. Een fictieve nieuwe overheidsinstelling die onderzoekt hoe een icoon kan worden herinnerd. Een eerste testsubject, dat was Marianne Faithfull. Het was meteen ook haar zwanenzang.

Randy Newmans Feels Like Home in een fris gewassen versie van de Noorse zangeres Cyril Malmedal Hauge en pianist Kjetil Moelelied staat op een nieuwe album I Remember Oranges, een intieme duoplaat die ons vandaag ook nog eens in het spoor brengt van de Franse zangeres, actrice en danseres Claudine Longet, 84 ondertussen en eind jaren 60 ook even licht in de ogen van Randy Newman en Peter Sellers, maar daarna beviel de lute haar beter. Ze nam voor haar album Colors in 1968 met Randy Newman deze memoabele versie op van zijn I Think It's Gonna Rain Today.

Nathalie Wild Goose op haar nieuwe EP met een heel klein ensemble. Wild Goose's piano wordt vergezeld door Owen Spafford's viool en de akoestische gitaar van Chris Brain. Samen schudden ze losse structuren en onorthodoxe arrangementen uit hun mouw, waarin het platteland van Yorkshire meetrilt een betoverende reis door een beetje winderig landschap. Dit verscheen gisteren op het Cortisona-label van Philip Cortens, Minimalize Your Reworks van Walter Verdun, een dubbel LP met 12 totaal verschillende versies van het nummer Minimalize dat Walter in 1981 maakte als onderdeel van een video-installatie. Daar is hier de dolgedraaide versie van Annelies Montserrat.

0: met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Clara, live.

Minimalize van Walter Verdun, opnieuw besnuffeld door Annelies Monseret op vraag van het Cortisona-label. Dat vroeg Corti aan 12 zeer verschillende muzikanten van de Heffler Trio en Lego Welt tot DJ Marcel, waardoor iedere versie echt iets helemaal anders te bieden heeft. Het ideale cadeau voor Moederdag eigenlijk, voor wie daar nu nog aan moet denken. In Groot Antwerpen is daar nog een beetje tijd voor. Filmcomponist Ruben de Gezelle die had daar ongetwijfeld iets heel anders van gemaakt, dat Philip Cortes hem dat gevraagd. Dit bedacht hij bij de kortfilm The Catcher van Luca Galle over een eenzame jongeman die werkt voor de overheid als vanger van onzichtbare vogels.

met Solazzo Ensemble, met hun versie van Così Pensoso van Francesco Landini, 14e eeuwse Italiaanse Ars Nova muziek, over kijken naar het water en vissers zien, niet met Timmy in hun netten of met een bruinvis, maar met een bescheidener vangst, muziek van meer dan 600 jaar oud, die nog altijd fris ruikt, dat kunnen we van Timmy waarschijnlijk niet meer zeggen. Beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht, dat is hier het devies bij het blokfluitduo Giovanni Antonini en Sheng Fang Chui. Hun nieuwe album bij Alpha Classics heet Bird and the Birds, naar de titeltrack van Giovanni Solima uit 2024, gebaseerd op een madrigaal van William Byrd.

The Ornamentation of the Sun van Laura Cannell. Voor een set minimalistische drone tracks kunnen we altijd bij haar terecht. Zij omarmt middeleeuwse modi, speelt op een oud orgel en voegt daar graag strijkers en synths aan toe. Dit werd opgenomen in een Zwitserse kerk, midden in de nacht. Music for Intersecting Planes, celliste Lila Bourdreuil en toetsenist Kali Malone in een Endless Dance of Eternal Joy, waar toch eigenlijk redelijk snel een eind aan komt.

What the Eternal End is van avant-garde componist en luidspeler Jozef van Wissum, de man met de hoed die een unieke volledig zwarte barokluid bespeelt, kan die ook doen klinken als een slidegitaar, een langzame cirkelbeweging rond verdriet en het stille geweld van herinneringen. Daar ontsnap je niet aan in de mensenleven. De Noorse jazzdrummer Paul Nielsen Lowe heeft een nieuw circusalbum uit, Calls, het derde na Pairs of Three uit 2022 en de live-opname Turn Thy Loose van vorig jaar. Hier bezingt hij met Juliana Venter, multi-instrumentalist Joe McPhee. Ze zijn goede vrienden die elkaar blindelings vinden op een podium. Song for Joe.

Paul Nielsen Louwe en Juliana Venter, ook een Noorse, maar met Zuid-Afrikaanse roots in een Song for Joe. Voor free jazz-icoon Joe McPhee, 86 ondertussen, van een hele andere generatie. Hij bracht vorig jaar zelf nog met Mats Gustafsson een krachtig poëziealbum uit, onder de noemer I'm Just Saying. Er is een nieuwe muziek van de Ierse troubadour Rona O'Shaughnessy en filmmaker en muzikant Miles O'Reilly uit een derde gezamenlijke album Ik en Jij, dat op 8 mei is uitgekomen bij het legendarische label Clara Records. Ze maken samen een soort van neo-folk ambient, tegelijk ruw en zacht, ideaal voor op de Crackling Radio.

17e-eeuwse muziek van Domenico Galli, cellist, houtsnijder en dichter in Parma, een held voor de kandidaten van de KIW dit jaar. Man die een van de eerste composities voor cello solo uitgaf, lang voor de suites van Bach. De Italiaanse cellist Francesco Dillon die zet hier nog zo iemand in de zon. Barokcomponist en virtuoos cellospeler Domenico Gabrieli, ook bepalend voor het bevrijden van de cello uit zijn beperkte rol als basinstrument.

Permatia van Salvatore Sciarrino, oorspronkelijk geschreven voor violist Mattia Bergamini, maar in de cellotranscriptie nu ook terug te vinden op het nieuwe album van de Italiaanse cellist Francesco Dillon. Een muzikaal gesprek tussen de hedendaagse muziek en de vroege barok, toen de cello net als solo-instrument begon te floreren, gespeeld op een 340 jaar oud instrument, dat vormt de brug. Hier worden twee hedendaagse kamermuziekstukken samengebracht, Osvaldo Golijhoffs De Dromen en de Gebeden van Isaac de Blinde en Peteris Vasks strijkkwartet nummer 6, Joodse mystiek en Baltische spiritualiteit uitgevoerd door het Aretusa-kwartet met klarinetist Chen Halevi, een echte encounter.

Het Aretusa-kwartet en daarvoor ook klarinetist Chen Halevi op een nieuwe album Encounter. Een ontmoeting van Golijov en Vasks, een gedeelde zoektocht naar waarheid, herinnering en transcendentie met de kracht van muziek om stem te geven aan waar vaak geen woorden voor zijn. Dat voelt de Letse pianist Georgis Osokins hier ook in Peteris Vasks' Music for a Summer Evening.

We zijn er een beetje vroeg mee. Music for a Summer Evening van Peteris Vasks door pianist Georgis Osokins. Letse zomeravonden zijn echt wonderbaarlijk, bijna goddelijk. Ik hou ervan en verlang er altijd naar terug, vertelt het er zelf over. Deze muziek ademt dezelfde lucht in en uit. Dit is het betere vliegwerk van pedalsteel-gitarist Tim Finoulst, drummer Steven Kassiers en toetsenist Wout Goris. Op zondag 17 mei zijn ze nog eens samen live mee te maken in Hasselt.

een pianist en componist, Vadim Nisilovsky, die nu in Brooklyn woont en werkt. Maar is zijn vaderland nog lang niet vergeten, dat weer klinkt in iedere noot. Zijn jongste album heet veelzeggend Perseverantia, werkt er ook voor samen met het Nederlandse Isaïe Strijktrio. Rest ons voor nu alleen nog Onward, het nieuwe album van pianiste en componiste Heather Pinkham, volledig aan haar eigen muziek gewijd. Ze werkt daarvoor samen met een andere pianist, met Ralf van Raat. Want tout seul, on va toujours plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Dank voor het luisteren vandaag en graag tot later.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Eindhoven is vanavond het vliegtuig geland vanuit Tenerife met 26 passagiers van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Ook de twee Belgen die nog aan boord waren van dat schip zijn erbij. Zij worden opgehaald met een ziekenwagen van Defensie. En Peter de Kroebele, wat is nu de volgende stap in dit opmerkelijke reisverhaal?
1: Wel, ze worden dan onderzocht in het universitair ziekenhuis in Antwerpen en als ze dan geen symptomen van het virus zouden vertonen, gaan ze thuis in quarantaine. En dat zal al snel voor een week of zes zijn. En het was een incidentrijke dag voor de twee, want ze werden eerst vanmiddag van het cruiseschip Hondius gehaald, dan na een bootje en een bus op het vliegtuig. En nu dus terug thuis, of toch bijna, na een reis waarbij ergens in de Zuid-Atlantische Oceaan het Hantavirus op het cruiseschip terechtkwam. En waarbij uiteindelijk drie passagiers het leven hebben gelaten. Er zijn nu op dit moment zowat 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Morgen loopt de hele operatie normaal af en dan vaart het schip terug naar de haven van Rotterdam.
0: Dank je, Peter. Dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er geen vluchten. In Zaventem zal er veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat vertelt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
2: Door de nationale vakbondsactie is er een impact op de personeelsbezetting bij bepaalde dienstverleners op de luchthaven. Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
0: Burgemeester van Ternat in Vlaams-Brabant reageert aangeslagen op het overlijden van de jongen van 7 gisteren tijdens een voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen. De jongen viel uit een omhooggewaaid springkasteel. Hij was er met zijn voetbalclub Wambeek Ternat en die krijgt nu steun van Voetbal Vlaanderen, vertelt de burgemeester Ines Swalen van Ternat.
3: Er is al afgesproken dat de trainingen van de leeftijd van Jean niet zullen doorgaan. Maandag en dinsdag wordt er ook tijd gemaakt hier op de club. De deuren worden opengesteld om de mensen te ontvangen, om samen in alle stilte afscheid te kunnen nemen, iedereen op zijn manier.
0: Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze was vooral bekend voor haar rol als Rosita in Johan en de Alverman, de jeugdserie die in de jaren 60 liep op de toenmalige BRT. Ze leerde daar acteur Frank Aandenboom kennen, met wie ze een tijd lang getrouwd was en ook twee dochters kreeg. Meer recent was Bergmans te zien in de film Pauline en Paulette en in de tv-series Wittekerke en Terug naar Oosterdonk. De afgelopen 30 jaar woonde ze vooral in Griekenland. Rosemarie Bergmans was 82. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union in eigen huis met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Het verslag is van Bert Sterks.
4: Opdracht volbracht voor Union verdiend, maar lange tijd zonder schitteren. De Brusselaars blijven wel vol in de titelstrijd. Bij de eerste kans in de match, een zeldzame goede combinatie, scoorde Bjondic 1-0. Wat volgde was strijd en intensiteit, werkvoetbal en één belangrijke redding van doelman Scherpen op een schot van Brederode. Voor de 2-0 kon Union rekenen op doelman Miras van de bezoekers, al zwak bij de 1-0. Dramatisch uitvoetballen bij de 2-0, Ait El Hadj tikte binnen. De betere kansen waren nadien voor Union, de 3-0 van Fusseini was erg mooi. De Brusselaars blijven dus in het spoor van Club Brugge, maar zagen wel aanvaller Rodriguez uitvallen. Net in een cruciale week met op enkele dagen tijd de bekerfinale en de topper in Brugge.
0: En Union volgt nu op 1 punt van Club Brugge. In de Europlay-offs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. Genk wordt zo opnieuw leider met evenveel punten als Standaard. Vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer en tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten. Daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer morgen dan 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Round Midnight met Lies Steppen. Goedenavond. We gaan het hebben vandaag over trompetist Woody Shaw. Wie hem kent, draagt zijn muziek op handen, maar eigenlijk hoor je zijn naam vandaag nog maar zelden. En dat is jammer natuurlijk. Ik neem u vanavond graag mee voor een reis doorheen een ongemeen boeiende carrière. Relatief kort, maar wel indrukwekkend. Eigen werk en ook als sideman bij de grote. Eigenlijk kwam hij per toeval bij zijn instrument uit. De violen, de saxen en de trombones van de middenschool waren allemaal uitgeleend en ingenomen. Dus het werd dan maar de trompet. En Woody Shaw werd vaak gezien als de belangrijkste trompetist na Freddie Hubbard en Lee Morgan. Maar hij ontwikkelde een veel complexer harmonisch vocabulaire dan de meeste van zijn generatiegenoten. Hij leefde van 1944 tot 1989. Hij kende de volledige jazzgeschiedenis. Hij slorpte invloeden op van Louis Armstrong en Dizzy Gillespie tot Clifford Brown en nog veel meer. En hij werd op zijn beurt ook een rolmodel voor uiteenlopende toppers die na hem kwamen. Van Dave Douglas en Roy Campbell tot Wynton Marsalis en Terrace Blanchard. Hij verenigde traditie en avant-garde moeiteloos. En dit is een mooie quote. "Now there's a great trumpet player. He can play different from all of them." Dat zei Miles ooit. Miles Davis, en die was heel spaarzaam met lof voor zijn collega's. Zijn start op plaat was ook niet mis. In juli van 1963, hij was toen amper 19 jaar, stond hij in de studio met Eric Dolphy. En hier spelen ze Fats Waller, Jitterbug Waltz.

3 juli 1963, Woody Shaw bij Dolphy. En die laatste die had plannen om Shaw mee te nemen op tournee, maar het kwam er nooit van. Dolphy overleed een jaar later in de zomer van 1964. Hier gaan we naar de herfst, een jaar later, in 1965. Shaw maakte zijn opwachting op een sterke reeks Blue Note albums mid de jaren 60. Zo was er Unity van orgelspeler Larry Young met drummer Elvin Jones, saxofonist Joe Henderson en Woody Shaw. Er waaide in die dagen een nieuwe wind door Blue Note en Shaw schreef 3 van de 6 composities, zoals deze, Beyond All Limits.

Joe Henderson's If op Unity van Larry Young. En we blijven nog even in de herfst van 1965, al ruikt het wel al een beetje naar de zomer. Er werd over Shaw gesproken, hij bouwde een mooie reputatie op en ook Cora Silver wilde hem graag in zijn band. Ook Joe Henderson was hier weer van de partij en de muziek op dit album was een antwoord op Song for My Father, een album dat Horace Silver een jaar eerder maakte. En hier duikt hij in de Kaapverdische sound op zoek naar zijn roots. Het klinkt simpel en toegankelijk, maar het zit harmonisch en ritmisch slim in elkaar. De Cape Verdean Blues.

De genereuze warmte van het Horace Silver Quintet met gast J.J. Johnson en ook Woody Shaw in de rangen behoorden hen op de Cape Verdean Blues. De ster van Shaw was reizende, zoveel is zeker, en in de tweede helft van de jaren 60 speelde hij met Chick Corea, met Hank Mobley, McCoy Tyner, Booker Irvin, met Jackie McLean en vele anderen. In het voorjaar van 1968 trok Shaw de studio in met pianist Andrew Hill. Een paar maanden later organiseerde hij een tweede sessie met andere muzikanten en dat werd zijn album Grassroots. Als je die cd koopt, dan krijg je de eerdere sessie met Shaw er gewoon bij. Dit zijn Hill op piano, Shaw op trompet met Frank Mitchell op tenorsax, Jimmy Ponder speelt gitaar, Reggie Workman op bas en Idris Muhammad achter de drums.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
1: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Clara, live.

Andrew Hill op Grassroots. Dit was Soul Special. Hier misschien wel op zijn toegankelijkst en dus in goed gezelschap met ook Woody Shaw aan boord in deze sessie. In de jaren 70 begon Shaw meer albums uit te brengen onder zijn eigen naam. Hij deed zijn ding, los van wat toen hip was. Dat wil zeggen, geen fusion, geen rock jazz, geen soul funk, maar wel zijn eigen complexe akoestische jazz. En intussen bleef hij ook opduiken aan de zijde van belangrijke mensen die voor hem al groot waren, zoals bij Dexter Gordon bijvoorbeeld. Die keerde in 1976 terug naar de Verenigde Staten voor een eerste tour in bijna anderhalf decennium. Het werd niks minder dan een triomf. En dit staat op Homecoming Live at the Village Vanguard. Een lange, meesterlijke uitvoering van het stuk waar dit programma naar genoemd werd.

Around Midnight, zou in het New Yorkse, ja, jazz Valhalla zou je kunnen zeggen, die legendarische New Yorkse jazzclub The Village Vanguard. En we hoorden hem hier samen met Dexter Gordon, die een soort van triomftocht speelde omdat hij terug in de stad was. Shaw maakte gemiddeld een album per jaar, maar daar kwam verandering in 1968. Toen tekende hij bij Columbia. En dat was blijkbaar een verdienste van Miles Davis, die had een goed woordje voor hem gedaan. En hier horen we Shaw opnieuw in The Village Vanguard, maar dan wel met zijn eigen quintet en op cornet en bugel. Dit album heet Stepping Stones Live at the Village Vanguard, verschenen bij Columbia natuurlijk. Dit is Shaw in augustus 1978 op zijn 34ste, met heel veel inspiratie en misschien wel op de piek van zijn kunnen.

All Things Being Equal Are Not. Een stuk van pianist Onaye Allen Gums hier in het quintet van Woody Shaw. We hoorden hen hier live net in The Village Vanguard in New York in 1979. Midden de jaren 70 speelt Shaw regelmatig met figuren uit de avant-garde zoals Anthony Braxton en Muhal Richard Abrams. En daarna neemt hij ook 4 studioalbums op voor Columbia. Rosewood uit 1978 is daarvan de eerste en de bekendste. Het werd ook een soort van doorbraak voor hem, want Shaw kreeg 2 Grammy-nominaties. En hij won de prijs voor Album van het Jaar en Trompetist van het Jaar in Downbeat. Hij liep en speelde zichzelf dus danig in de kijker. De sound hier is iets poppier, maar Shaw blijft de hoge toppen scheren. En ook Joe Henderson is weer van de partij. Every time I see you.

Shaw in een eigen compositie op Rosewood, verschenen in 1978 bij Columbia. Theme for Maxine was dit. En als je de muziek hoort, dan lijkt dat wel iets persoonlijks. Dan ben je benieuwd, maar eigenlijk weten we niet wie die Maxine was. Woody Shaw, hier komt het tragische nieuws. Het mooie liedje duurde dus niet zo lang. Hij werd maar 44 jaar en zijn einde was tragisch gewoon. Hij verloor zijn zicht. Zijn arm werd geamputeerd na een aanrijding door een metrotoestel. En uiteindelijk werd nierfalen hem fataal. En dat droeg allemaal wel een beetje bij tot zijn

mythische status natuurlijk, al die straffe verhalen, maar toch, hij blijft vandaag een musician's musician, enorm gerespecteerd binnen de scene, maar ondergewaardeerd bij het grote publiek. Maar hij liet dus waanzinnig veel sterke muziek achter. We gaan nog één keer terug naar die club in New York, de Village Vanguard, in 1986. 2,5 jaar voor hij zou overlijden, staat Shaw daar met een meesterlijk quintet rond Mal Waldron. Met Charlie Rouse, Reggie Workman en Ed Blackwell. Waldron, zijn Snake Out, daar luisteren we nog naar tot middernacht. Bedankt voor het luisteren en ik wens u nu al een zachte nacht voor straks. Bye bye.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws, Mensenbrecht Schabrigs. In Antwerpen zijn vanavond laat de twee Belgische opvarenden van het Nederlandse cruiseschip aangekomen. Het schip waarop begin april het Hanta-virus is uitgebroken. Eerder vanavond was het repatriëringsvliegtuig met 26 passagiers vanuit Tenerife geland in Eindhoven. Met een ziekenwagen van Defensie zijn de twee Belgen dan naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Daar worden ze onderzocht en getest op het virus. De resultaten zijn ten vroegste voor morgenavond. Als ze geen symptomen hebben en gezond zijn, mogen ze naar huis om daar in quarantaine te gaan. Vandaag zijn zowat 90 van de 150 passagiers van het cruiseschip geëvacueerd. Morgen namiddag gaat de operatie verder. Het Hanta-virus brak uit tijdens een reis tussen Argentinië en Kaapverdië voor de kust van West-Afrika. 3 mensen zijn overleden. Dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er dan geen vluchten. In Zaventem zal er veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat zegt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
1: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. Het is de 9e vakbondsactie op 1,5 jaar tijd die de luchtvaart buitenproportioneel hard treft. En dat is uiteraard bijzonder jammer.
0: Op de eerste dag van de Belgische economische missie in Turkije heeft koningin Mathilde samen met een Belgische delegatie dronefabrikant Baykar bezocht. De eigenaar is de schoonzoon van president Erdogan en het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van legerdrones. Onder meer Oekraïne gebruikt ze in de oorlog met Rusland. Defensie is een belangrijk hoofdstuk tijdens deze missie. Eerder dit jaar maakte de regering bekend dat ze fors wil investeren in drones en verdediging tegen drones. Minister van Defensie Franke is een voorstander van meer samenwerking met Turkse bedrijven.
2: Turkije is toch wel echt naar Europa aan het kijken. Hè. Ze voelen ook van, kijk, de Verenigde Staten, Iran, Rusland. Ze hebben altijd een belangrijke positie gehad, ook als bemiddelaar. Ze bemiddelen in het Iran-conflict, ze bemiddelen ook in het Russisch-Oekraïnse conflict. Maar ze kijken wel naar Europa, steeds meer. En dus in die zin is het voor ons ook een opportuniteit.
0: In Letland is de minister van Defensie opgestapt. De aanleiding is de crash van 2 Oekraïnse drones eerder deze week op Lets grondgebied. Volgens Oekraïne lagen de doelwitten van die drones in Rusland, maar ze zijn uit koers geraakt en terechtgekomen op lege olietanks in Letland. Er ontstond brand, gewonden zijn er niet gevallen. Na het incident kwam er veel kritiek op de defensieminister die niet in staat zou zijn om het land te verdedigen. Ook eerder al kon het luchtafweersysteem drones niet tegenhouden. Letland is lid van de NAVO en grenst aan Rusland en Wit-Rusland. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union nadert zo tot op 1 punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies van vorige week tegen Sint-Truiden.
3: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
0: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Komende zondag moet Union naar Club Brugge. En in Spanje is FC Barcelona de nieuwe landskampioen. De Catalanen wonnen vanavond een rechtstreeks duel met de laatste concurrent en eeuwige rivaal Real Madrid met 2-0. En zo kan Barcelona niet meer ingehaald worden. Het is de 2e titel op rij voor Barça, de 29e in totaal. Het weer nog, vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer en tot 9 graden. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Zo, zondag 10 mei zit erop. Een goede nacht.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
2: Clara Life.

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Clara Live.